0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allerleukste ochtendshow die er maar is, sprak zij bescheiden. Mijn naam is Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de lekkerste nieuwtjes, de fijnste muziek en de allerleukste collega. Want tegenover mij zit vandaag namelijk niemand minder dan Justin.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hele lange tijd geleden, tot wij met z'n tweeën in de ochtendshow zaten.
0: Nou hè?
1: Terug naar vroeger.
0: Terug naar vroeger. Dus ja, deze trip down memory lane mogen jullie allemaal onvrijwillig bijwonen. Het wordt rete gezellig. Dus,
1: als we op een gegeven moment lachen, zonder reden, weet je precies wat het is.
0: Ja, zeker weten. We beginnen de dag natuurlijk zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag heb het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, vandaag is dat dubbel het geval. Ik wil dit namelijk best graag.
1: Ja.
0: Sommige mensen gaan nu waarschijnlijk denken, ja serieus, zo vroeg in de ochtend. Honestly, ja. Het is vandaag namelijk de dag van de Franse frietjes.
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja. Ik zei al meteen tegen jou, ik geloof dat ik weet wat wij gaan lunchen vandaag.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen bij ons Franse frietjes hebben gegeten in ieder geval in het weekend.
0: Zeker weten.
1: Vanwege een van de North Sea Jazz die er bezig was.
0: En daar wordt toch een hoop Franse frietjes ook geserveerd.
1: Ja.
0: Lekker worst ook trouwens.
1: Ik wil zeggen, broodworst inderdaad. En een pizza die niet te eten is.
0: Oh, kijk. Nou, dat is, maar goed, het is de dag van de Franse frietjes. We gaan het vieren. Ja, de naam doet dus vermoeden dat de frietjes uit Frankrijk komen. Want anders heten het geen Franse frietjes. En toch is het niet helemaal waar. Niet zo heel lang geleden, 2017, ik was erbij en jij ook.
1: Ja,
0: is friet, le friet français, opgenomen in het UNESCO-erfgoed van België. Dat is niet Frankrijk, hè, beste mensen.
1: Zeker niet.
0: Ja, de oorsprong is niet helemaal zeker, maar het verhaal gaat dat vissers in het zuiden van België gesneden aardappelen frituurden als er geen vis was.
1: Ja, dat kan ik begrijpen.
0: Ja,
1: vis en chips.
0: Ja, niks gevangen, dan maar een aardappel in het vet. Hoe dan ook, het waren de Amerikaanse hamburgerketens die de naam French fries introduceerden. Nou weten we van Amerika dat topografie niet het sterkste punt. Dit zijn de Franse frietjes zoals wij ze nu kennen. En wat is er nou Frans aan het frietje? Is dat ze dunner zijn dan dat wij ze kennen. Maar het grappige is dat Belgische frieten, zoals we het kennen, is juist weer hartstikke dikker.
1: Ja, en die vind ik persoonlijk ook lekkerder.
0: Ja, van die oma friet. Ja,
1: het is niet handig dat we het hier hebben om 7 uur.
0: Jij zit aan een gezonde shake. Ik aan mijn gezonde water. Met droge hapzand. Ja, dus als je vandaag nog geen avondeetplannen had of nog geen lunchplannen, dan weet je nu wat je te doen staat. Je moet deze dag vieren met een lekker Frans frietje. Ja. En Belgisch frietje.
1: Belgisch frietje.
0: En daar een goede topping overheen. Ja. Ik denk dat het helemaal goed komt. Het grappige is dat het liedje dat klaar staat, dat is wat je krijgt als je te veel Franse frietjes eet.
1: Buikpijn?
0: Heart attack.
1: Nou, fair enough.

0: van mij. Ja, niet alleen Sheena Easton's liefje neemt de ochtendtrein. Vele van jullie ook.
1: Mag hopen. Ja. Met de files die er elke keer zijn.
0: Nou, inderdaad. Dan is het misschien zelfs wel de betere optie.
1: Ja. Even over dat nummer wat we net hoorden.
0: Ja.
1: Dat is nou echt precies het standaard nummer, manier wat ik denk aan muziek wat uit 1960 komt.
0: Nou, ik zal je even terugroepen naar de realiteit. Dit nummer was een hitje. In begin jaren 80.
1: Ook fair enough. Jaren 60, jaren 80. Wat is het verschil?
0: 20 jaar. Ja. Kniezoor die erop let. Maar ik snap je. Sheena Easton. Later werd ze veel beroemder toen ze The Look met Prince opnam. Dat was toen ineens ging ze hard. Maar dit was nog gezellig in de ochtendtrein met een boekje en een bak koffie. Want dat is van alle tijden.
1: Ja.
0: Wat ook van alle tijden is, is opvallend nieuws. Jij had iets bijzonders gevonden.
1: Ja, heel bijzonders. Want als iemand vermist is van bejaardenhuis, wat dan ook, wordt natuurlijk aangegeven, opgezocht, blablabla. Dus Noorse hulpmiddelen hebben een bejaarde man gered.
0: Oh, dat is tof.
1: Maar ze is de verkeerde.
0: Hoe? Wacht even. Ik heb hier vragen over.
1: Ja, ik ook. Maar geen zorgen. Die kunnen we een soort van antwoorden. Want de hulpdiensten in Noorwegen hebben een onwaarschijnlijke blunder gemaakt. Tijdens een zoekactie naar een bejaarde man redden ze iemand die achteraf niet de vermiste man bleek te zijn. Maar die man werd wel gezocht. De man die wel werd gezocht werd uiteindelijk gelukkig nog wel gevonden.
0: Maar wie is de meneer die ze hebben gered dan?
1: Ja, dat is heel interessant. Zaterdagochtend hebben ze namelijk gezegd dat de man veilig en wel was teruggevonden. Want die was in een zuidelijk plaatsje skiën gevonden. Om 7:00 ochtends, toen ze die oude man dus naar binnen hadden gehaald, werd er gezegd, de echte man is nog steeds spoorloos. Maar het tehuis heeft aangegeven dat het wel een goede man was. Dus die was ook in dat tehuis ergens.
0: I am utterly confused. Dus dit tehuis is gewoon een aantal mensen met structureel kwijt. Is dat wat ik hoor?
1: Ik denk het.
0: Moeten ze nu... Hè?
1: Ja.
0: Hè?
1: Die oude man werd dus overgegeven aan het zorgcentrum. En ze bevestigen dat het om de vermiste man ging. Maar blijkbaar toch niet.
0: Maar er zijn er dus twee terecht.
1: Ja.
0: Maar er was er maar één kwijt.
1: Ja.
0: Wacht even. Er is een meneer kwijt. Die ga je zoeken. Dan kom je met een meneer terug. De afdeling zegt, maar dat is niet de meneer die kwijt is.
1: Nee,
0: leuk dat u deze heeft gevonden.
1: De afdeling zei, dit is de goede meneer. En daarna kwamen ze opeens
0: de familie zei, dit is niet mijn opa.
1: Nee, ja, ik denk het. Ze gingen op bezoek en om 7:00 uur werd gezegd, dit was niet de goede persoon. Ga maar doorzoeken. Daarentegen.
0: Hebben ze geprobeerd het verkeerde gebit erin te stoppen. Dat paste niet. Toen dachten ze, dat is hem toch niet.
1: Om 8:00 is de vermiste man dus weer.
0: Ik ben wel rete nieuwsgierig. Lijken deze twee mannen heel erg op elkaar?
1: Er zijn geen foto's.
0: Nee, maar dat zijn. Ik bedoel, als ze nou allebei een soort van.
1: Misschien zijn het broers.
0: Oh. Plot twist. Het is een tweeling. Dat kan ook nog.
1: Ja. 10 jaar later komt hier een film over.
0: Ja. Ja, nou ja, het doet denken aan een boek. Grappig genoeg.
1: Ja?
0: Er is een boek van een Zweed, niet een Noorse, maar dus ook een Scandinavische auteur.
1: Mm-hmm.
0: Jonas Jonasson, een hele originele naam.
1: Ik
0: denk dat er met hem nog 15 andere Jonas Jonasson zijn, minimaal. maar die heeft een boek geschreven, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. En dat gaat over een meneer die in een verzorgingshuis zit. En die vindt het helemaal niks, zeg maar.
1: Begrijp ik ook ergens wel.
0: Vaak is het ook niet zo'n groot feest. Nee. Is niet per se waar je wil eindigen. Dus die dacht, ik ga er van tussen. Want het raam is open, joep doei. En ze kunnen hem dus telkens maar niet vinden. Maar in dit geval was gewoon ook in het huis. Hè?
1: Ja.
0: Niet van, hij was 3 dorpen verderop. Of ze vinden hem ergens in een gletsjer. Omdat hij denkt dat, weet ik veel. Nee.
1: Nee.
0: Hij was gewoon naar de koffieruimte van een andere afdeling gegaan. Of zo. Weet ik veel.
1: Maar het is echt super vaag. Echt geen idee hoe.
0: Een bijzonder verhaal dit. Ja. Heel bijzonder. Voor alle mensen met een familielid in het verzorgingshuis. Check vandaag even of die er nog zit.
1: Check of het de goede is.
0: Of het de goede is ook. Of die de goede tanden aan heeft. Oh, daar heb ik trouwens wel een verhaal over.
1: Oh.
0: Ja.
1: Is het een smakelijk verhaal?
0: Het is op zich een smakelijk verhaal.
1: Okay.
0: Heel veel mensen in verzorgingshuizen hebben natuurlijk niet meer hun eigen gebitje.
1: Mm-hmm.
0: Dus die krijgen een mooi kunstgebitje. En dat was tegenwoordig zijn dat echt wel goede tandjes. En er was op een gegeven moment een verzorger in een niet nader te noemen huis.
1: Mm-hmm.
0: En die had de opdracht om van al die mensen hun gebitjes, want die gaan 's avonds uit en dan gaan ze in zo'n bekertje. Zo van, poets die even, zodat ze 's ochtends een schoon gebitje in kunnen. Want zo'n kukident is niet genoeg, zo'n bruistabletje.
1: Nee.
0: En nou, dat had hij gedaan. En die gast dacht, dat duurde lang, man. Moet je elke keer al die bekertjes en al die dingen. Dus die dacht, weet je wat een goed idee is?
1: Vaatwasser.
0: Ik donder ze allemaal bij elkaar in een emmer.
1: Ja.
0: En dan ga ik daar, doe ik, zeg maar, en dan borstel ik ze allemaal en dan spoel ik ze allemaal tegelijk af.
1: Mm.
0: Er staat geen naam op, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Succes.
0: Niemand had meer zijn goede tanden in zijn mouw.
1: Ik weet niet of mijn idee erger was.
0: Ja, de vaatwasser nog erger. Jeetje, Mina. En maar wat er dus moet, want er staat wel een serienummer op. Toen moest het dus op serienummer gezocht worden. Dus je moet eerst die tandartsen. Nou, het is niet allemaal dezelfde. Want de een heeft hem in Klapke TV en de andere in die Terkstra deel.
1: Ja.
0: Ja, kent u patiënt Bruin? Ja, weet u wat het serienummer is van het gebitje van...
1: Daarentegen, goed leermoment. Zet in te huis het serienummer van het gebit erbij.
0: Ja, precies. Echt, ja, inderdaad. Dit moet nu op de staat komen van die persoon.
1: Ja.
0: Slim, kijk. We hebben de oplossing, hoor, jongens. Nou, dus voor al uw verloren gebitten en senioren, bel Justin en Rea. Dan komt het gewoon goed. Ja, zo is het ook nog eens een keer.
1: Het is een heel mooi leermomentje geweest, denk ik.
0: Zeker weten.
1: Ik neem aan tot de stagiaires geweest. Of in ieder geval
0: ja,
1: in die richting.
0: Dit was iemand in opleiding. Dit is wel, want dat doe je echt niet als je gediplomeerd bent.
1: Nee. Nou, die fout maak je één keer in je leven.
0: Ja, en daarna nooit meer. Ik denk dat hij een week bezig is geweest met die tanden goed krijgen bij iedereen.
1: Ik langer nog wel.
0: Ja.
1: Maar geen zorgen, er is nu een regel toegepast door die persoon.
0: Ja, zeker weten. We gaan lekker naar de muziek. Amy Winehouse, die toen nog al riep, jullie weten allemaal, I'm no good. Nou, ze was hartstikke goed als zangeres. Misschien iets minder goed in voor zichzelf zorgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blondie determined om de persoon waar ze over zingt te pakken te nemen. En ik neem aan op een goede manier.
1: Ik weet niet, het is dat of politie-sirenes die je hoort in de overheid.
0: Could be both. Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan, de allergezelligste ochtendshow op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Justin.
2: Hallo.
0: Justin, het is tijd voor ochtendgymnastiek, maar dan net even anders.
1: Ja.
0: Zomerdans.
1: Ik wil zeggen, de zomerversie.
0: Ja.
1: Daarbij heb je meestal muziek nodig.
0: Ja,
1: je kan het ook in stilte doen, maar dat ziet er een beetje raar uit.
0: Wel grappig voor de omstanders, maar ja, misschien toch niet per se.
1: Het is een beetje hetzelfde als je iemand ziet zingen die met oortjes in zit, weet je wel.
0: Oh ja. Oh, of hoort zingen die in de oortjes in heeft.
1: Of die in zijn auto zit. Dus je ziet niet wat hij aan het. Of je luistert niet mee, maar je ziet wel.
0: Je ziet aan de zijkant. Je kijkt door het raam en je denkt: wat gebeurt hiernaast?
1: Precies.
0: Ja.
1: Daarvoor heb je dus muziek nodig.
0: Ja.
1: En daarom hebben wij Harry Styles voor je gepakt. Met Watermelon Sugar.
0: Ja, want watermeloen is wel het ultieme zomerfruit. Maar jij.
1: Zomerbes trouwens.
0: Zomerbes. Oh ja.
1: Watermeloen is een bes.
0: Watermeloen is een bes.
1: Dat zou je niet verwachten.
0: Het is een enorme bes, maar wel een bes.
1: Inderdaad. Ja. Het is een bes genaamd Pepo.
0: Ja. Sorry. Ja. Pepo bes? Pepo bes is watermeloen.
1: Ja.
0: Pepo bes?
1: Pepo bes.
0: Okay. I did not know. You live, you learn. En het is dus de bedoeling, lieve luisteraars, dat jullie nu even je voeten zo uit je bed slingeren. Hop. Op het koude linoleum. Ja. Je weet zelf. En jezelf warm richting het koffiezetapparaat. Die heb je thuis ook namelijk. Of de douche wandelt en swingt. Zodat je straks op tijd op je werk bent. Met dank aan ome Harry Styles. Watermeloen, suiker en dan ook nog omhoog.
1: Inderdaad.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? We blijven in zomerse sferen, want vandaag is de dag van de Franse friet. Maar dat is natuurlijk bloedverziekend heet. En wat doe je om af te koelen?
2: Zwembad.
1: Ook. Maar wat eet je om af te koelen? Misschien had ik dat de vraag anders moeten stellen.
2: IJs.
1: Ja, dus dol op ijs.
2: Dol op ijs.
1: Kan ik ook 's ochtends eten?
2: Zeker. Ik denk alleen dat dit ijsje iets te groot was om te eten.
1: Oké. Okay.
2: Want een wereldrecord is namelijk gezet met het grootste schepijsje ooit gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: 2,81 meter.
1: Dat is ruim langer dan dat ik ben.
2: Ja.
1: En ik ben niet kort, kan ik jullie vertellen.
2: Nee,
1: zo zie ik er misschien wel uit, maar dat ben ik niet.
2: Nee,
1: ik ben
2: zeker niet kort. Dat is van de grond tot het gemiddelde plafond in elk huis, zeg maar, in Nederland.
1: Hoeveel bolletjes ijs zijn dat?
2: Meer dan ik op mijn bankrekening heb staan.
1: Ja, tegenwoordig kost dat ook nog best wat. Ja. Voor één bolletje betaal je al een tweede hypotheek. Dus ja, jemig.
2: Ja, nee.
1: En waarom? En wie? En wat? Vertel me meer.
2: Waarom? Ik neem aan dat de Italianen gewoon
1: stoer wilden doen met hun ijs.
2: Ja, want ik dacht, weet je wat? Hele mooie publicatie van dit schepijs is nu heel belangrijk. Want ja, het is gezet met een
1: the record. Most important ice cream on the planet.
2: Maar het is niet het grootste ijsje ooit gemaakt.
1: Hey!
2: Want het grootste ijsje ooit gemaakt is dan 3 meter hoog. 3 meter 8 centimeter.
1: Maar dat was dan geen schepijs?
2: Dat was geen schepijs.
1: Was het zo'n waterunit? Hebben ze die in zo'n vorm gegoten of zo? Een mega calippo.
2: Ja, het was een Noors horentje.
1: Een Noors horentje?
2: Ja. Het bestond uit 1080 liter vanilleijs en 60 liter chocola.
1: En weet je dat nou? Ik ben dus op beide echt tamelijk dol.
2: Ja.
1: Maar nu ik dit hoor, word ik een beetje misselijk.
2: Ja,
1: ken je dat?
2: Ja, nee.
1: Dat ik denk, boem, dat vind ik wel even moeilijk. Ja.
2: Ja, en het ijsje zelf, het horentje zelf, weegde al 75 kilo.
1: Dat is hoe zwaar ik ben.
2: Het duurde. Ja, ik weet het. En dat is alleen
1: even, een horentje even zwaar als ik?
2: Ja.
1: My god.
2: En het duurde dus maanden voordat het ijs echt klaar was. Dus het is inderdaad dus zo'n
1: een cornetto-achtige.
2: Ja, zoiets.
1: Ja.
2: Oh. Ja, precies.
1: Ermengarde. Oh, wauw. Veel vind ik het wel. Dat wel.
2: Ja, nee, dat zeker.
1: En zo, als je daar dus te snel doorheen gaat, wat voor brain freeze krijg je dan?
2: De foto die, want hier zit wel een foto bij.
1: Ah.
2: Het is echt geweldig. Ik laat maar jou.
1: Ja, ja.
2: Want het is.
1: Oh, god.
2: Ja.
1: En oh, mijn hemel.
2: En dat ding moet zwaar zijn.
1: Ja. Hij zit ook in een soort stellage, want anders valt hij om. Ja, ik snap dit. Oh, wauw. Wauw. Nou ja, doe mij maar een gewone formaat cornetto. Vind ik ook prima. Ben ik best tevreden.
2: Nou, ik denk dat ik hier ook wel even bezig ben als gezegd.
1: Oh ja. Nou ja, met de brain freeze die je kan krijgen. Niet te doen. Niet te doen. Rustig aan, hè, als je ijs eet.
2: Ja.
1: Ik heb trouwens ergens anders gelezen, over ijs gesproken. Dat als je een normaal bolletje ijs hebt, wat je bij de ijsboer krijgt.
2: Mm-hmm.
1: Dat de gemiddelde mens er 50 likjes over doet om hem op te eten. Ik weet niet wie de gemiddelde mens is, maar het lukt mij bij lange na niet.
2: Nee.
1: Ik ben in 4 keer klaar. Dat is echt.
2: Maar hoeveel bijtafdrukken zit erin dan?
1: Ja, dit is wel waar. Oh.
2: Ik ken je te goed.
1: Ja, dat is zeker waar. Cold as ice. Niet alleen aan de tanden, dan wel het voorhoofd, maar ook in de liefde volgens Forner.

0: Ja, met deze ijskoude liefdesverdrietsong rollen wij naar het tweede uur van Vallen en Opstaan. Ja, echt waar.
1: Ja.
0: In dat uur hebben wij uiteraard voor je de powerplaat van deze week. Vorige week zo knijtertje hard door jullie naar de eerste plek gestemd. Voor de mensen die het hebben gemist, het is Broekzweet van Schaamzee. Toch? Ik was er een weekje niet. Ik weet het allemaal weer niet. Nee, het is Broekzweet van Shansi. En we gaan het meemaken. We hebben dus ook 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden volgende week. Blijf hangen, want dan gaan we je vertellen wie dat zijn. Maar ook hoe je erop kunt stemmen.
1: Heel belangrijk.
0: Zeker weten. Maar nu eerst voor iedereen het journaal. Want ook dat is heel belangrijk. Komt-ie dan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat. En de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden op de A27 tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia een kwartier vertraging.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dat was Broekzweet.
1: En tranen.
0: Van Shensei. Welkom terug bij Girl Power Radio. Vallen en opstaan, de allergezelligste ochtendshow. En je werd zojuist wakker geschud door de powerplaat van deze week. Nogmaals, Shensei met Broekzweet. Die hebben jullie vorige week naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat deze plaat de hele week powerplaat is. Hyper de piep, hoeraatjes. Dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn.
1: En die zijn er zeker. Want we hebben in de aanbieding My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Samen met Luciana Sonza en Willy William. Mm-hmm. We hebben Silver Lines van Another en Emily Warren. Mm-hmm. En als laatste hebben we Turn It Up van Jonah Fraser en Tiwa Savage.
0: Ja. Ja.
1: Volgens mij, ik voel wat prejudgment van jou. Klein beetje. Nee.
0: Nou.
1: Nee?
0: Ja.
1: Droom ik het?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nee, je droomt het niet. Nee, het is wel waar. Ik heb absoluut... Ach jongens. Nou ja, goed.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Laat ik beginnen bij het begin.
1: Ja.
0: Bij het vooroordeel nummer 1. Want je noemde het al. Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William. De laatste twee zeggen mij helemaal niks. Dat is niet per se iets zeggend, want ik wil mij graag veel en vaak verwijderen van Chris Cross Amsterdam. Ten eerste, Chris Cross, gespeld zoals Chris Cross hier is gespeld, dat waren twee jonge mannen die in de jaren 80 furoren maakten met Jump, Jump.
1: Ja.
0: Deze gasten dachten, ja nee, maar wij vinden die naam heel leuk. Maar toen moesten ze er Amsterdam achter zetten om verwarring te voorkomen. Nou, de verwarring is niet heel moeilijk. Zit er een lijzig iemand met lang haar bij en een beetje een, iemand met zijn oogjes die dichter bij elkaar staan, dan is het de Amsterdam versie. Ja, sorry. Maar die mensen die hebben gewoon... En, oh ja, nog iets. Het zijn de neefjes van Henny Huisman. Ja. Ja. Noemen wij dit kruiwagerij?
1: Misschien een klein beetje.
0: Mwah.
1: Klein beetje.
0: Mwah.
1: Klein
0: maar
1: beetje
0: goed. De laatste keer dat ik iets van Chris Cross heb moeten verwerken in dit programma. Als powerplaat kanshebber. Was het een samenwerking met Roxanne Hazes. Daar kan je ook wat van vinden. Mm. Roxanne Hazes, laat ik dat wel even zeggen, is een goede zangeres.
1: Dat zeker.
0: Maar die ging een K3 aftreksel doen. Ik herinner mij een oh ja lele, druk me tegen de muur en steek je tong in mijn keel. Daar kwam het een beetje op neer.
1: Klein beetje.
0: Ik vond dat toen al tamelijk verschrikkelijk. En ik ben zo bang. Dit is het gewoon. Weet je, ik ben niet alleen zuur. Ik ben zo bang. Ik ben bang wat Luisa en Willy vreselijke dingen gaan zeggen. Op de maat van iets anders gejat en geript. Want dat is ook mijn probleem met Chris Cross Amsterdam. Niet alleen de naam hebben ze gejat. Maar zo'n beetje elk nummer wat ze maken is gewoon gejat. Hè? Ja, er is weinig origineels bij. Als ze nou gewoon al het hele repertoire van Lucifer van hun oom zouden jatten. Dat zou ik grappig vinden. Maar dat doen ze niet, hè? Want dan moeten ze oom Henny royalties gaan betalen. En daar hebben ze geen zin in aan. Nee. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Zullen we hem draaien?
1: Misschien zit wel...
0: Ik ga ook van kwijlen, jongens. Het is echt verschrikkelijk. Sorry.
1: Misschien is dit wel de gejatte thema van de Macarena. De beat.
0: Oh, alsjeblieft. Schiet mij nu maar vast in de feestverlichting. Without further ado, kanshebber nummer 1. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, die er ook niks aan kan doen. En Willy Williams met My Oh My. Ik heb nou al hoofdpijn erbij.

0: love you, baby.
1: Ik ben niet aan het lachen, hè?
2: Zeker niet.
1: Wat zijn deze gasten? Ik zeg nog, ze kunnen heel goed dingen jatten. Ik ga jullie even meenemen op onze reisje terug in de tijd. Ik neem jullie mee naar, even kijken, niet jokken,
2: 1969.
1: Luister even hier naar, fijne luisteraars.

0: Dit was een hitje dat ergens over ging. Ja, dit dus wel. Godzukke leren, jongens. Waarom doen jullie met dit? Ik weet ook zeker. Ik ken een hoofdredacteur. Die ligt waarschijnlijk nu echt rollend over de tafel van de pret.
1: Ik wil even duidelijk maken. Dit nummer draaide 4 seconden en ik had het sampletje door.
0: En waarschijnlijk nog erger. Jan Publiek, dat bent u, lieve luisteraar.
1: Gaat opstaan.
0: Jullie hebben waarschijnlijk gedacht aan... Hé, maar was dit niet een soort voetbal-anthem ooit?
1: Klopt.
0: Want het is al eens eerder gerecycled door een Nederlandse groep. Die dachten... Na, na, na, na, na, na, na, na. Hey, hey, hey, Nederland. Ja, ja, ja, ja. Wordt dit veel gescandeerd in Britse voetbalstadia? Zeker wel. Bij voorkeur om de tegenpartij uit te jouwen die dan terug naar huis mag.
1: Heeft de Hermes Houseband ook niet een versie gemaakt?
0: Jongen? Ongetwijfeld. Die moeten ook allemaal aan het plafond genageld worden. Met een slinger. Goed. Superleuk. Ja. Waar waren we ook alweer? Oh ja, de kans hebben om powerplay te worden voor volgende week. Heb jij dit gedrocht van Chris Cross Amsterdam, Louis Froepie en Willy Woppie gehoord? En dacht jij, yes, ik wil het. Dan vind ik iets over jou. Maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Gaat het niet om.
0: Daar gaat het niet om. Het gaat namelijk om jouw stem. Die kun je uitbrengen via de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app. Dan klik je op het tapje powerplaat en dan kies je voor dit gedrocht. Misschien heb je wel smaak en denk je, nou, weet je, ik wacht eventjes op de andere twee kanshebbers. Misschien zit daar wel tussen.
1: Sowieso doen. Wachten op de rest.
0: Sowieso wel wachten op de rest.
1: Ga je een goede keuze maken.
0: Ja. Nou, tweede in lijn is Another en Emily Warren. Dat zou zomaar iets kunnen wezen.
1: Ik hoop het.
0: Want Another heeft op zich meestal best wel lekkere. Ja. Dus. Silver Lines.
1: Ik wil zeggen de Silver Lining dus.
0: Ik hoop dat dit de Silver Lining of My Morning is. Voor jullie, kanshebber nummer 2. Another, Emily Warren, Silver Lines. Yeah.

0: Nou, oké. Ik vond het niet. Ik moest er niet van spugen. Dat is al heel wat in mijn geval. Maar, of en, ik werd er ook niet door gegrepen.
1: Nee,
0: ik zei nog tegen jou, dit is wat ik me voorstel als ik in een lange rij sta bij een beetje een EDM-feestje. Mm-hmm. Om bij de garderobe mijn jas in te leveren. Dan is dit wat ik in die garderobe hoor en dan denk, oh ja, ik ga zo meteen even drankje halen.
1: Een beetje het voorsfeer, achtergrondmuziek. Ja. Tot je niet raar niet in de stilte
0: te,
1: staat.
0: En ook niet te raar in de stilte en ook niet te hard meteen dreunen. Ik wil eerst even zo, la la la la la la. Of in de rij op Scheveningen voor mijn cocktailtje halen.
1: Ja.
0: Dan kan ik me dit ook voorstellen zo op de achtergrond.
1: En ik denk dat je helemaal goed zit ermee. Want ik heb het gevoel, tot dit is namelijk door Circa Loco Records uitgegeven. Circa Loco Records werkt ook samen met Rockstar. En als je denkt, Rockstar klinkt een beetje bekend. Dat zijn de mensen die achter GTA zitten. Wat komt er binnenkort uit? GTA 6.
0: Gaat het nu echt gebeuren, de GTA 6?
1: Ja.
0: Grand Theft Auto, ik wil het.
1: Het komt.
0: Wat ik al gezegd dat ik het wilde?
1: Oktober wil ik zeggen tot het uitkomt. September, oktober. Mm. September, dat is het.
0: Mm.
1: Maar ik heb dus het gevoel dat er best wel een kans is tot dit nummer in de achtergrondmuziek zit.
0: Ja, en dan snap ik hem wel.
1: Ja.
0: Want waar zijn ze dit keer? Miami.
1: Miami.
0: Ja. Ja hoor.
1: En dit heeft best wel een Miami vibe.
0: Ja, ik snap dit. Oké. Okay. Ja, en dan begrijp ik ook waarom die straks verschrikkelijk rete populair gaat worden.
1: Zeker.
0: Maar het is niet een powerplaat zoals ik me voorstel bij een powerplaat.
1: Nee.
0: Heel eerlijk.
1: Ja, inderdaad. Nee, ik begrijp precies wat je bedoelt. Het is inderdaad een leuke achtergrondmuziek. Maar ik denk dat het daar ook het meeste is mee gezegd. Persoonlijk wel. Maar we hebben nog een keuze.
0: Ja. En dat is Jenna Fraser. Jonna Fraser. Hoe kom ik bij Jenna? Sorry, Jonna. Straks ga ik klappen. Ik was even afgeleden.
1: Het is Jonna Fraser.
0: En Tiwa.
1: Savage. Met nou. Turn It Up.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd of ik het up wil turnen, dit nummer. Of dat ik het juist af wil zetten. We gaan het meemaken. Kanshebber nummer 3.

0: Het is... Jonna. Jonna, je schoolbel gaat. De gong gaat. Je moet naar binnen. Wat de hel? Maar even... Oké, okay, er is een aantal dingen van Jonna, zoals ik hem noemde. Nee. Jonna Fraser. Ik vergeet altijd dat hij mompel nedermompelt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, articulatie is, vindt hij moeilijk. Ja. En er zit dan altijd een bakkie top. Oftewel, steek je kom naar achter, dat is wat hij bedoelt. Bakkie top, laat me je heupen. Vriend, blijf met je klauwen van mijn heupen af. Laten we daar even mee beginnen. En wat doet die gong in dat nummer? En de frequentie van de gong wordt ook... Het eerste keer schrok ik. Toen keken we elkaar aan van, zat jij ergens aan? Nee, ik zat nergens aan. Het zat in het nummer. Toen kwam die nog een keer. Toen werd de interval steeds korter. Maar waarom? Waarom, Jonna Fraser? Waarom zit er een gong in het liedje?
1: Misschien tease naar zijn volgende nummer, het puur gong is.
0: Het zou wel een upgrade zijn. Maar Turn It Up, nee, ik voel me niet geroepen.
1: Yeah.
0: En dat betekent dat ik het volgende vrees en ga voorspellen. Chris Cross gaat winnen.
1: Groot kans.
0: En ik ben nu al helemaal over de zeik ervan.
1: Ik denk dat jij nog een weekje vrij neemt hierna.
0: Ja, het is heel gek. Ik moet op vakantie. Heel nodig. Ik denk ongeveer een week.
1: Ja, ik denk dat ik meega.
0: Ja, wij moeten op vakantie. Ik weet niet hoe jullie het gaan oplossen verder, maar wij zijn op vakantie. Nee joh, lieve luisteraars, jullie mogen stemmen.
1: Tuurlijk.
0: En dat mag je doen op je favoriete plaat. Dat doe je via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app of woensdag vanaf 10:00 in de Girl Power Radio Insta Stories en de Facebook Stories tegenwoordig ook. Ja, we zijn overal. Ook voor u boomers te vinden. Jongens, ik moet even bijkomen hiervan. Heb jij een iets waar we zomers deze ellende van ons af kunnen schudden? Of zeg je van nou...
1: Niet 1, 2, 3. Dat is een goeie.
0: Even kijken. Jawel. Wacht.
1: Ja? Ja?
0: Jawel. We gaan even naar zomers. Toen zomers nog leuk waren. En de Fresh Prince nog fresh was.
1: Oh.
0: En niet iemand die rare klappen uitdeelde op een podium.
2: Drums, please!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 13 kilometer betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem. Die weg is dicht bij knooppunt Gorinchem. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nelly Furtado die de voetballers deze wereld aanspoort om toch een keer kracht te tonen in plaats van te janken. Volgens mij gaat het nummer daarover.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Denk het wel.
0: Het is tijd voor muzieknieuws. Jij hebt iets gevonden.

0: gevonden, ik heb iets gevonden. Ik dacht, take it away, Justin, want je had een bijzondere.
1: Yes, iedereen kent de Cure wel.
0: Jazeker.
1: En nu heeft Simon Gallup aangegeven dat zijn zoon gaat invallen ervoor op zijn tour. Want hij voelt zichzelf niet goed genoeg om te spelen. Nu moeten we heel erg toegeven, als je naar foto's kijkt, terwijl hij op het podium staat, is het nog een wonder tot hij er staat?
0: Oké, oh wauw.
1: Ja, nee, hij ziet er echt niet goed uit. Hmm. Maar blijkbaar dus, nou ja, is zijn leven een beetje met hem bijgekomen. En is het ook inderdaad dat geval.
0: Oh, wauw.
1: Dus er werd aangegeven snel tot hij inderdaad zijn zoon ging spelen in de avond. Nu weet ik niet precies hoe elke concert is gegaan. Maar ik, zoals ik hier zie, iedereen beviel het prima. Dus,
0: Oké, dus hij is daar wel, hij is wel...
1: Hij is goed genoeg in ieder geval om zijn vader voetstappen op te treden. Wat een van de moeilijkste dingen is die je kan hebben.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het echt... Ik bedoel, iedereen is fan van je pa. En dan ga jij even...
1: Van, oh ja, ik ben ziek. Jongens, hier is mijn zoon. Succes. Ja,
0: succes daarmee. Oh, dat zijn grote schoenen om te vullen.
1: Ja.
0: Wel dapper dat je dat dan doet ook. Maar misschien hebben ze elkaar omgekocht voor, weet ik veel, een week niet afwassen of zo. Hoef jij niet af te wassen, moet je wel even papa's partijen spelen.
1: Ja. Weet je wat, ik ruim de vaatwas vanavond in. Mag jij
0: het concert doen? Wie weet. Ja, nou ja, in het kader van muzieknieuws heb ik er ook eentje.
1: Want
0: onze vriendin, ook ongeveer van de leeftijd van The Cure muzikanten, Madonna, die is er namelijk als eerste Amerikaanse vrouw ingeslaagd om 5 decennia, dus 5, nou ja, tientallen jaren, nummer 1 hitalbums te produceren in de Britse hitlijst. Dit is belangrijk, hè? Want hij staat dus op 1 in Engeland, bij ons nog niet. En dit is nieuws dat de official charts in Engeland hebben. Die maken de hele tijd overzichtjes. Want lijstjes is lijstjes is lijstjes. En zij wist dit record te vestigen met haar nieuwste album Confessions 2. Niet te verwarren met Confessions. Nou ja, de eerste keer dat ze de Britse hitlijst aanvoerde was met Like a Virgin uit 1984, jongens. Ja, ik was erbij.
1: Is dat al zo oud, joh?
0: Nee. Ja, zo oud is het. En de decennia daarna slaagden ze erin met albums als Ray of Light in 98, Confessions on the Dance Floor 2005 en MDNA, Madonna, hè? MDNA, 2012. In totaal stond ze 13 keer bovenaan de hitalbumlijst. Samen met Elvis Presley staat ze nu op de 5e plaats van de lijst met artiesten met de meeste nummer 1 albums. Okay. Robbie Williams, The Beatles, The Stones.
1: Ja.
0: Alleen maar mannen, hè?
1: Ja.
0: En Taylor Swift. Want Taylor Swift staat bovenaan elke lijst. Maakt niet uit. Het is ook de meest gehate. Staat ze ook bovenaan.
1: Ik wou het zeggen.
0: Meeste country nummers staat ze ook bovenaan. Rare bewerkingen staat ze ook bovenaan. Nou ja, dat dus.
1: Maar niet compleet bovenaan natuurlijk.
0: Niet compleet bovenaan, want daar staat altijd een man.
1: Daarboven staat altijd Michael Jackson.
0: Dat is absoluut waar. Dit is helemaal waar. Nou ja, om Madonna te eren gaan we een plaatje van haar draaien. Niet van Confessions 2, maar van een film waar ze ooit in zat. Want Madonna heeft zeker acteeraspiraties gehad. En dat begon lang geleden. Een film waar ik heel graag als tienermeisje in had willen spelen. Want het leek me allemaal zo stoer. En dat heet Desperately Seeking Susan. En de titelsong van dat nummer, de introsong van die film was Into the Groove. Nou, gaan we allemaal groevend en stoevend naar het volgende item.

0: Ja, Anouk gaat Michel het nooit laten vergeten.
1: Zeker niet.
0: Dat is verdrietig. Liefdesverdriet in een mooi liedje. Gelukkig zijn we aangeland bij iets heel, heel anders. Zelfde woord, ander nummer. Ofwel, voor de argeloze luisteraar die denkt, wat, sorry. Wij kiezen deze maand een zomerse... Nou ja, een zomers woord.
2: Ja.
0: Iets waarvan je denkt, nou, dat past wel bij de zomer. En dan gaan wij allebei op zoek naar een plaat waarvan we denken, daar zit dat woord in. En dan gaan we aan jullie vragen, luisteraars,
3: let op.
0: Welke van de twee vond je het leukst, het best, het lekkerst, het fijnst? En het woord van vandaag is, want bloedverziekend heet in heel Nederland, ja. Swim.
2: Yes, of zwemmen.
0: Ja,
2: als je Nederlands hebt gekozen.
0: Als je Nederlands hebt gekozen. Ja, dat heb ik niet gedaan.
2: Nee, ik ook niet.
0: Wil jij eerst of ga ik eerst?
2: Ik ga wel eerst.
0: Yes.
2: Ik ben namelijk voor Night Swimming gegaan van R.E.M. Het is een nummer wat uit 1993 komt.
0: En, ik was erbij.
2: De zanger en de gitarist zijn niet overeen waar het nummer nou precies over gaat.
0: Oh, dat is wel grappig.
2: Ja.
0: Je zou denken nachtzwemmen, want zo heet het.
2: R.E.M., of nee, de zanger, zegt dat het nostalgische blik is naar het verleden.
0: Oké. Okay.
2: En de Peter Burke zegt, nou, het gaat gewoon over stiekem zwemmen in een zwembad.
0: Oké. Okay. Dus de een wil er een beetje filosofisch spannend over doen.
2: Om meer te zijn, hij zegt wel stiekem zwemmen in een zwembad, wat hij dan vroeger heeft gedaan.
0: Ah.
2: Dus het is allebei wel een
0: het
2: beetje
0: nostalgie. Ook reminiscing, nostalgie. Ja. Ja, ik snap het.
2: Alleen eentje is globaal, de andere is zwemmen in de nacht in een stiekem zwembad van jaren geleden.
0: Okay. Ik snap dit. Ja, nou ja, daartegenover heb ik een veel recentere plaat gezet. Swim van, wie kan het ook anders, BTS. Het was de comeback, want ze waren natuurlijk allemaal om de beurt in dienst geweest. Dus er was een hele tijd, mocht er niks ge-BTS'd worden, maar nu wel. En het lied gebruikt de oceaan en zwemmen als een metafoor voor het leven en de liefde. Het moedigt luisteraars aan om door te gaan, niet op te geven en altijd vooruit te blijven zwemmen. Ondanks de chaos en de druk van de wereld. En het staat ook voor liefde voor het leven zelf. Nou... prachtig. En we hebben daar een mooi filmpje van waarin Hugo en Danique achter Pasquinel zwemmen. Dat kun je vinden op onze socials. Volg ons op Girl Power Radio op Instagram of Facebook om dat te zien. En dan gaan we nu eerst in de nacht zwemmen met R.E.M. en daarna zwemmen we weg met BTS. Tot zo!

0: Tip.
1: Dit is wel een heerlijk nummer voor misheard lyrics. Ik heb, toen hij net uitkwam, verstond ik niet I just wanna dive, I just wanna dive. Maar verstond ik steeds I just wanna die. Vond het nogal heftig.
2: Ja.
1: Maar ik dacht net dat hij zong I am never getting COVID. Ik zeg tegen Justin, is dat omdat ze in Korea allemaal mondkapjes dragen? Help ze even, help mij even uit de droomtjes.
2: Het is cold feet. Ja. Oftewel tot hij nooit terug zal stappen.
1: Yeah, I never getting COVID, dacht ik dat hij zong. Ik denk, wat een rare zin in een liefdesliedje.
2: Ja.
1: Of misschien een soort van, ik dacht, bedoelt hij daarmee, ik ben een hele sterke vent. Ik krijg nooit COVID.
2: Misschien.
1: Ik weet het niet. Oké.
2: Goed.
1: Nou, met deze vrolijke noot zwemmen wij naar het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Deze prachtige maandagochtend, 13 juli is het alweer. In het volgende uur hebben we voor je klaarstaan, hou je vast, een guilty pleasure. Mm-hmm. Oftewel een plaat waar we even een deep dive in gaan maken. Maar we soms wel en soms niet trots op zijn dat we hem gaaf vinden. Maak je geen zorgen. Het is geen Chris Cross.
2: Geen zorgen.
1: We hebben ook sportnieuws. En dit keer met niemand minder dan onze allereigenste Pasquinel. Want Deborah is op vakantie. En die mag dan dus ook even vrij van het sportjournaal verzorgen.
2: Vooruit maar.
1: En we hebben Pasquinel bereid gevonden om dat over te nemen. Ik ben rete benieuwd. Sowieso naar het sportnieuws, maar ook naar hoe hij dat gaat doen. Dat wordt volgens mij hartstikke leuk. We hebben dan ook de drie van vandaag. Drie vreselijke nutteloze bullshit dingen waar je niks aan hebt en toch weer wel.
2: Ey. En we hebben nog plek voor verzoekjes natuurlijk.
1: Zeker weten. En hoe dienen mensen een verzoekje in?
2: Dat kan je doen via Twitch.
1: Ja.
2: Via WhatsApp. Dat is 0634606464. Denk je, dat ging veel te snel. Het gaat ook gewoon via de app, want daar zit een heel mooi WhatsApp-knopje op.
1: Ja, klik je gewoon op het groene dingetje, hotsie flotsie, komt hij bij ons binnen. Dus laat ons weten wat je ontzettend graag wilt horen in dat laatste uur van een Vallen en Opstaan.
2: Ja.
1: Dan is het nu tijd voor het journaal en dan komen we snel weer bij je terug. Gelukkig maar.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia. 8 kilometer file. En op de N62 Borselen richting Terneuzen. Tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow speciaal voor jou. Het is, zoals ik al zei, het derde en laatste uur van deze show. Ik ben hier niet alleen trouwens, ik ben Ray, ik ben nog een uur bij je, maar naast mij zit niemand minder dan Justin.
1: Hallo,
0: hi. Het is tijd voor de Guilty Pleasure plaat. Een plaat waar we een beetje een deep dive doen in de geschiedenis van. En ik wilde net, ik was even aan het kijken en toen dacht ik, oh ja, dat weet ik nog wel dat die uitkwam. Zou Justin dat ook weten? Dacht ik even. Dit is hoe het gaat met mij. En toen dacht ik, Justin bestond nog helemaal niet toen
2: nee,
0: het uitkwam.
2: Ik was nog niet eens een idee.
0: Je was nog niet eens een gedachte, nee. We gaan het hebben namelijk over Africa van Toto. Deze plaat is uitgekomen in 1982. Ik was er wel al, kan ik je vertellen. En het is wel grappig. Die du-du-du-du-du-du-du-du. Ja. Wat dus een basloopje is, is eigenlijk een pianoloopje.
2: Oh?
0: Ja. De toetsenist David Page schreef de basis van het nummer. Badam bam bam badam bam bam. Wat ook heel leuk is, is dat, want hij had ook deze tekst over Afrika. Hè? Dat ik zegen de regen in Afrika. Mm-hmm. De beste man had nog nooit een voet in Afrika gezet. Hij had geen idee. En toen hij de demo aan de rest van de band liet horen, waren de reacties lauw. Zo ja, gaan we dit doen? Ik weet het niet.
2: Weet je het zeker?
0: Nou ja, gitarist Steve Lukather die zei later, ik vond het een raar nummer en ik vond het eigenlijk helemaal niet bij de rest van onze sound paste. En sterker nog, hij heeft toen gezegd in de studio, als dit een hit wordt, ren ik naakt over de boulevard.
2: Ik hoop dat hij heel veel plezier heeft gehad met het rennen.
0: Nou, spoiler, hij heeft die belofte nooit ingelost. Maar een hit werd het zeker wel. En de band stemde er uiteindelijk mee in om het nummer als allerlaatste track op het album te zetten. Zo van, nou ja, weet je, dan hebben we de goede muziek hebben de mensen al gehoord. Dit was voor de tijd van cd's en Spotify-lijstjes, hè? Ja. Dus je moest gewoon die hele plaat zo. En dan aan het eind dachten ze, proppen we dit nummer. Dan heeft niemand er last van. En dan kan je het ook overslaan als je er klaar mee bent. Misvatting. Het werd namelijk een enorme hit voor de band. En nu moeten ze hem nog steeds tot uit en terug spelen en horen. En wij gaan ze 0,03 cent geven, want ook wij gaan hem draaien. Zing lekker mee vanuit de auto, de keuken, de badkamer, waar je ook bent.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pascal en dit is het sportnieuws van maandag 13 juli. De transfermarkt draait op volle toeren. Hoewel de meeste clubs in voorbereiding zijn op het nieuwe seizoen, is het achter de schermen druk. Nederlandse internationals blijven gewild in Engeland, Duitsland en Frankrijk. Vooral clubs uit de Bundesliga, Women's Super League, zijn actief op zoek naar versterkingen uit de Eredivisie Vrouwen. De verwachting is dat de komende weken meerdere transfers officieel worden aangekondigd. Tennis. Wimbledon zit erop. De 21-jarige Tsjechische Linda Noskova schreef geschiedenis door Wimbledon te winnen naar een volledige Tsjechische finale tegen Karolina Muschova. Daarmee veroverde zij haar eerste Grand Slam titel. Vandaag staan vooral de nabeschouwingen centraal, waarbij veel aandacht uitgaat naar een indrukwekkende toernooi en de toekomst van het vrouwentennis. Nu Wimbledon voorbij is, beginnen de topspeelsters zich voor te bereiden op het toernooi in Noord-Amerika. Deze wedstrijden vormen een opmaat naar US Open en de laatste Grand Slam toernooien van het jaar. Coaches en speelsters richten zich de komende weken vooral op het aanpassen van hun spel door de snelle hardcourtbanen. Wielrennen. Over iets meer dan 2 weken start Tour de France Femmes. Teams leggen momenteel de laatste hand aan hun selecties en trainingsschema's. Nederlandse rensters behoren opnieuw tot de favorieten voor zowel de etappeszegers als in het algemeen klassement. Onder andere Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marianne Vos worden gezien als kanshebbers voor succes. De verwachtingen zijn hoog, mede door de sterke prestaties van de Nederlandse ploegen in het voorjaar. Volleybal. De Nederlandse volleybalsters onder 22 jaar hebben een bronzen medaille veroverd in het EK in Den Haag. Na een nipte nederlaag tegen Servië in de halve finale herstelde Oranje zich knap door Spanje te verslaan in de strijd om het brons. Daarmee sluit Nederland het toernooi af met een podiumplaats in eigen land. WK-nieuws. Halve finales zijn bekend. De eerste halve finale wordt gespeeld tussen Frankrijk-Spanje op dinsdag 14 juli om 9 uur in het AT&T-stadion in Texas. De tweede halve finale is Engeland-Argentinië en wordt gespeeld op woensdag 15 juli om 9 uur in het Mercedes-Benz-stadion in Antalya. Dit was het sportnieuws. Het gaat jullie goed. Tot morgen.

0: don't.
1: Nou, Miles Smith, het zal allemaal wel. Hij vindt het even een hoop te vertellen. Maar uiteindelijk komt hij niet to the point, heb ik het idee.
2: Nee.
1: Want het is alles wel een beetje, maar ook niet een beetje. Een beetje niet, een beetje wel. Wie er wel verschrikkelijk to the point kwam. Hallo, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Is Sandra, want we hebben gevraagd om verzoekjes.
2: Ja.
1: En Sandra heeft er eentje ingestuurd. Sandra is liefhebster van het Nederlandse lied. Ik vind het moeilijk, maar nou moet ik zeggen dat ik dit nummer best oké vind.
2: Ja?
1: En dat komt omdat ik ooit in een heel donkerpaars verleden in een achtergrondkoortje dit nummer heb moeten zingen. Dus ik kan hem binnenstebuiten, achterstevoren, blind en op z'n kop. Dankjewel Sandra voor deze oorworm. Het is een band waar ik normaal, als het over teksten gaat, wat commentaar op heb. Het is Bluff.
2: Ah.
1: Want we begrijpen er niks van, maar het is toch gezellig. Nou, dat dus. En het nummer heet Hier. Nou, hier speciaal voor jou, lieve Sandra. Bluff, jouw verzoekje. En daarna komen we bij je terug met de files. Situatie op de weg. Hopelijk niet zoveel files. En daarna dus de drie van vandaag. Maar nu eerst hier voor Sandra.

Borstelen richting Terneuzen. Tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

hoorde nu Jelle en Malachi. Met Intoxicated, maar dat was je ongetwijfeld al opgevallen, want volgens

0: hebben ze het woord 384 keer herhaald in één nummer.
1: Zo niet meer.
0: Ja, nou precies dat. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk nou, precies niks aan hebt. Behalve dan zometeen bij het koffiezetapparaat. Want dan ga je dikke indruk maken op je collega's. Want dan zeg je, wist jij dat? En dan ga je ze iets vertellen. En dan zeggen ze, dat wist ik niet. Nou, en zo spreidt de olievlek zich uit. Heb je geen collega's of geen koffiezetapparaat, dan ga je dat vanavond gewoon lekker aan de tafel vertellen. Ben je alleen staand, vertel het aan je kat. Die vindt het ook altijd heel leuk om te weten. Of dit weet ik uit ervaring.
1: Of uit de oma. Aan de oma.
0: Oma, ja, kan ook gezellig gaan als ik je op bezoek bij je oma. Vertel haar eens wat. Het is dit keer een zomerthema. Ja,
1: ja, immers. Verrassend.
0: Ja, je zag hem niet aankomen in deze bloedverziekend hete dagen. Over bloedverziekend heet gesproken. Het eerste, weet je, gaat over zonnebrand. Ja, belangrijk om te smeren. Niet alleen hydrateren kun je leren, maar ook smeren kun je leren. Wij willen graag iedereen behoeden van huidkanker en allerlei andere narigheid.
1: Zeker.
0: En een zonnebrand is niet iets van de afgelopen jaren. Dat doet al heel lang de ronde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, smeerden Amerikaanse soldaten een dikke rode substantie genaamd Red Vet Pad, oftewel rode veterinaire petroleum, op hun huid. En het werkte als een fysieke barrière tegen de zon, maar het was zo goor en plakkerig dat de uitvinder ervan na de oorlog, toen er weer wat grondstoffen waren, er cacao en kokosboter aan toevoegde. En zo ontstond het bekende merk Coppertone. Oh. Daar zit dus al een beetje een roodbruinige, zelf bruiner bijna. Maar het was dus eerst gewoon knalrood en goor. Dus dan zag je alleen maar een soort druipende aliens op je afkomen. In oorlogstijd misschien wel een goede strategie. Je weet het niet.
1: Dan zeggen. En nu heb je gewoon de gemiddelde Engelsman die er zo uitziet.
0: Ja, zonder zonnebrand worden ze ook knalrood. Hartstikke gezellig. Ja. En het is vandaag Franse Frietjesdag. Als je hebt opgelet, dan wist je dat al. Dus ik heb ook iets wat zijdelings te maken heeft met frietjes. U kent het fenomeen de meeuw. Meeuwen zijn ware meesters in het stelen van frietjes en dat is geen toeval. Er zit namelijk een hoop vogelintelligentie achter. En ik ga je eventjes wat vertellen, joh. Dit zijn dingen. Nou, er is dus wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meeuw en de friet. Ja. En nu blijkt dat meeuwen een sterke voorkeur hebben voor voedsel, niet alleen friet, dat door mensen is aangeraakt. Wat? Let op. Onderzoekers legden twee identieke hapjes neer. Dus echt hetzelfde. Twee frietjes. Waarvan ze er één in het zicht van de meeuw kort vasthielden. En 79% van de meeuw koos direct voor het eten dat de mens in zijn handen had gehad. Ze gebruiken ons gedrag als menukaart. Als die tweebener het eet, dan is het waarschijnlijk lekker.
1: Wat je zegt, is wat de boer niet kent, die vreet niet.
0: Ja, en dus, nou dat, precies. Maar dat is wat de meeuw niet kent, dat vreet hij ook niet.
1: Nee.
0: Wat de meeuw jou ziet vreten, vreet hij graag. Dan gaan we het hebben over ijsjes. Ja.
1: Ja, heb je er een?
0: Ja, duurder luxe roomijs.
1: Ja.
0: Smelt in het begin heel traag. Mm-hmm. Maar stort daarna als één pudding in elkaar. Hoe kan dat? Dat heet de ice cream melting paradox.
1: Okay.
0: Ook hier is wetenschap losgelaten. Luxe ijs bevat heel veel vet in de room en weinig lucht. En het vet vormt eerst een stevig schild om de ijskristallen, dus dan gaat het lekker. Maar zodra er door -4 de temperatuur gaat zijn, dus als jij er een paar keer met je warme tong tegenaan hebt gehangen. Ja,
1: 15 likjes.
0: Ja, precies, 50 likjes. Dan begeeft die vetstructuur het en dan verandert je luxe bolletje in een soort vloeibare milkshake. Nou zijn er wetenschappers bezig, en ik maak mij hier toch een beetje zorgen over, aan de Universiteit van Edinburgh. Die zijn bezig met een experiment met een natuurlijk eiwit dat zich perfect bindt aan dat vet en water en aan lucht. En die moet dan een soort superglue worden, zodat je ijsje niet meer zo snel smelt.
1: Kan ik begrijpen.
0: Ik snap het. Maar is niet de lol van een ijsje ook dat je tegen de druip in moet likken, zeg maar? Oké, dit klinkt smeriger dan wat ik het bedoelde. I'm so sorry.
1: Ik begrijp waar je vandaan komt. Ja. Maar daarentegen zou ik het ook best wel fijn vinden om ergens rond te kunnen lopen, waarbij het dan 30 graden plus is, met een ijsje en dan niet 5 minuten later
0: mijn hand moet
1: gaan afwassen of tot het aangevallen wordt door mieren en al het andere meuk.
0: Goed punt. Oké. We wachten even af hoe de Edinburgh University hier uitkomt.
1: We wachten met volle moed.
0: Ja, precies.
1: Vooral ook gezien, ik ga even kijken hoe het weer is deze week.
0: Ja, hoe is het weer deze week?
1: Morgen is het weer 30 graden.
0: 30 graden?
1: Ja.
0: En ik ben morgen weer niet vrij, hè?
1: En woensdag 30 graden. En donderdag 28. Daarna gaat het gelukkig wel naar beneden.
0: Oké. Okay. Dit is de hittegolf nummer 2 dus.
1: Ja.
0: Vermoed ik zo. Nou, hartstikke gezellig. Voor de mensen die smelten, zoek de schaduw op van een brede vriend. Dat doet Groove Armada ook. Whenever.

0: De Specials. In een tijd dat Nelson Mandela geen vrij man was, was dit hun oproep tot. En uiteindelijk hebben zij toch gelijk gekregen. Maar ik denk niet dat het alleen door dit liedje kwam.
1: Nee.
0: Weet ik eigenlijk wel zeker. Het is tijd voor jullie verzoekjes. Zeker te weten, weten te zeker. Het is duidelijk tijd om bijna of helemaal op vakantie te gaan. Heel veel mensen hebben dit weekend, komend weekend gaat het gebeuren. Dan zijn de scholen toe en stapt iedereen met zijn sleur het de zwarte zaterdag is dan volgens mij.
1: Inderdaad. Volgend weekend dus niet naar buiten gaan.
0: Nee, lekker in je tuin blijven zitten als het even kan. Voor de mensen die wel gaan, heeft Louisa een liedje aangevraagd. Ze zegt, ja, het is niet per se een vakantieliedje, maar ik ga eigenlijk altijd naar Budapest. Want dat vindt ze een fantastische plek. En volgens mij is dat ook omdat Sziget daar in de buurt is. Als ik Deborah mag geloven. Dus volgens mij zou het een en ander wel met elkaar te maken kunnen hebben. Maar ze zegt altijd als ik in de auto stap. Want dat doe ik dan met een vriendin. En dan gaat ze om en om rijden. Ja. Moet ik aan dit nummer denken. Terwijl het helemaal niet gaat daarover. Maar het gaat er wel over. Maar het gaat er niet over. Nou, dit was een hele lange intro van Louisa. Om te vragen om het nummer Budapest van George Ezra. En natuurlijk gaan we die voor je draaien. Daarna komen we bij je terug. Om je te vertellen wat je de rest van de dag van ons mag verwachten. Want wij mogen alweer bijna naar het koffiezetapparaat.
1: Ja, ik wil net zeggen. Wij mogen lekker zo meteen werken.
0: Ja, precies. Er gaat niemand naar huis hier. Nou, dat dus. Maar nu eerst Budapest, George Ezra, speciaal voor Louisa.

0: Hij zingt For You I'd Leave It All. En ik zei, ik ben vandaag van de misheard lyrics, hè, Jess?
1: Yep.
0: Ik verstond, but for you, who, I live indoors. Ja, is toch handig?
1: Ja, zeker.
0: Ik wil je liever niet buiten zien, dus weet ik veel.
1: Speciaal voor jou kom ik niet de deur uit.
0: Nou, ik vind het heel sympathiek. Ik weet niet precies wat mijn baat hierbij is, maar toch vind ik het sympathiek. Goed, er zit vast iets raars in mijn oren. Denk ik.
1: Ja.
0: Een verdwaalde cashewnoot of zo.
1: Waarom een cashewnoot? Waarom heb je een cashew?
0: Nou, oké. Dit is een verhaal. Wacht.
1: Ja?
0: Lang geleden, toen ik op de middelbare school zat, dat is een jaar kruik. Mm-hmm. Toen was mijn beste vriend David. David, ik hoop dat je luistert. Ik weet dat je af en toe luistert. En ik zaten in de pauze een zakje cashewnoten te eten. En hij pakt een cashewnoot en hij zei, denk je dat het in mijn oor zou passen? En voordat ik iets kon zeggen, probeerde hij het? Het antwoord is ja.
1: Ja.
0: Krijg je hem er dan uit, is het antwoord?
1: Nee.
0: Nee. We moesten dus naar de eerste hulp om een cashewnoot uit zijn oor te laten peuteren. Never forget.
1: Never forget.
0: Ja. Hey, moet het niet meteen handelen als ik vraag?
1: Keuzes.
0: Ja.
1: Juist.
0: Nou.
1: Sorry.
0: Ja, je ziet het voor je, hè?
1: Ja.
0: Sorry David dat ik je nu ook weer even voor de bus heb gegooid. Voor de cashewbus. Goed, en met dit leuke weetje. Nou, weet je, dat is oké. Okay. Laat het dan een les zijn voor alle luisteraars. Mocht je je ooit afgevraagd hebben, past een cashewnoot in je gehoorgang? Het antwoord is ja. Met de disclaimer, do not try this at home. Geloof ons maar, want je moet echt naar de eerste hulp. Wat ze dus hebben gedaan is, want een cashewnoot is net als een pinda twee helftjes. Mm-hmm. Gingen ze met een naaltje eerst het ene helftje eruit lospulteren. Ja, en dan konden ze die andere met een pincet. Ja, was niet gaaf.
1: Nee.
0: Was niet gaaf. Nee. Dus, met deze wetenschap wil ik jullie de dag insturen, fijne mensen. Want ja. Dat.
1: Ja, goed. Dat zijn zeer zeker wijze woorden van vandaag.
0: Waar niemand wat aan heeft. Het is tijd om afscheid te nemen. Blijf vooral hangen, want het is zometeen tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag is er natuurlijk achteraan sluiten. Kortom, geen enkele reden om ergens anders naartoe te gaan. Dan rest mij niets anders dan te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor
1: jezelf.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag toch.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ecole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: I'd come for you, Nickelback. En ja, het is 4 uur en dat betekent echt maar één dingetje.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het is weer een feestje in de file. We gaan er weer tot 6 uur een fantastische show van maken. Mijn naam is Hugo en tegenover mij zit...
2: Ace.
0: Hey, hallo.
2: Hallo
0: Ace, hoe is het?
2: Ja, best oké.
0: Nou, wat lekker.
2: Ja.
0: Wat fijn.
2: Ja.
0: Het is lekker zonnig. Het is niet zo bloedverziekend heet. Ook komt er wel een, schijnt nog een hittegolf ons kant op of zitten we daar middenin of zo?
2: Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat je lichaam went er toch wel aan. Je acclimatiseert toch wel, want 3 weken geleden met deze temperaturen liep iedereen te puffen, niet slapen en alles. En nu heb ik zoiets, ja, dat is eigenlijk best wel prima. Ja. 28 graden, 19 graden, wel lekker.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. We zeuren niet meer zo om het weer, omdat we eraan gewend zijn.
2: Nee.
0: En we hebben nu ook iets anders om over te zeuren, trouwens.
2: Ja, waar gaan we over zeuren?
0: Nou, weet ik niet. Maar ik las dus, hè, we kennen allemaal de probleem wolf, kennen we. Maar er is nu sinds kort ook een probleem bever. Of nou ja, eigenlijk is die er al een tijdje.
2: Oké, die bouwt gewoon dammetjes gewoon op de A20?
0: Nou ja, bijna zoiets. Ja, nou, wat er eigenlijk aan de hand is, we hebben in de vorige eeuw hebben wij heel veel bevers uitgezet in Nederland, omdat die bedreigd werd, die populatie. Vervolgens werden dat er wel heel erg veel. En nu graaft die bever dus allemaal gaten in de dijken, onder het huis, waardoor huizen verzakken. Nou ja, in ieder geval, het is dus, we hebben een nieuw probleemdier, namelijk het probleem bever.
2: Oké, nou, fijn.
0: Ja, fijn.
2: Mooi bevertje.
0: Hallo, maar ik moet heel eerlijk zeggen, en misschien deel jij die mening wel, we zien wel in elk dier ondertussen een probleem.
2: Nee, ik deel die idee helemaal niet, behalve als je de mensheid misschien bedoelt. Maar ik denk dat een probleem die, nou ja, misschien een kakkerlakje hier en daar of een mug.
0: Ja, nou, nee, ik bedoel dat we steeds meer dieren als probleem zien.
2: Ja, maar wij gaan in hun leefomgeving.
0: Ja.
2: Het is niet dat zij in onze leven, weet je wel, zij waren toch eerst.
0: Ja, dat
2: zo
0: is,
2: zie ik het wel een beetje.
0: Ja, en eigenlijk zijn wij ook dieren, dus dan 100%. Zouden wij inderdaad de probleemdieren kunnen zijn.
2: Meer infestation.
0: Misschien moeten wij ons gewoon meer inleven in een dier. Misschien zouden wij voor een dag een ander dier moeten zijn.
2: Oh, dat is wel een goed idee.
0: Welk dier zou jij zijn?
2: Struisvogel.
0: Struis? Om je kop in het zand
2: precies,
0: te steken.
2: Precies, daar ben ik zo verschrikkelijk goed in. Ik negeer alles. Doe gewoon net alsof het er allemaal niet aan de hand is.
0: Wat goed.
2: Ja, hup.
0: Oh, ja.
2: Nou, er is ook zo'n stripje, volgens mij. Oh, hoe heet die ook alweer? Nou, die vond ik fantastisch. Dan zie je dus inderdaad zo'n struisvogel. Je rent over de steppen, woestijn, weet ik het wat. Met 7 van die leeuwen achter hem aan.
0: Ja.
2: Rennen. Plop, hoofd in het zand. En die leeuwen, huh, Richino. Zo grappig. Ja, geniaal.
0: Het werkt
2: zo
0: gewoon.
2: Zo ontzettend flauw.
0: Oh, wat hilarisch.
2: Ja.
0: Oh, wat
2: en goed. Jij, welk dier zou jij willen zijn?
0: Oeh, dat vind ik een... Ja, heel veel dieren die ik best voor een dag zou willen zijn. Maar een koala lijkt me echt heel leuk.
2: Oh mijn god,
0: leuk.
2: Die zijn de hele dag stoned.
0: Ja, dat is toch fantastisch.
2: Slapen, stoned.
0: Ja.
2: Oh ja, dus heb je ook een goeie.
0: Ja.
2: Ja, maar er zijn ook wel heel veel mensen die je dan de hele dag gaan knuffelen. Zou jij inderdaad geknuffeld willen worden door mensen?
0: Ik weet het niet hoor. Ik denk dat ook. Ik vraag me ook altijd af, die beesten hebben ook wel lelijke tandjes volgens mij. Dus dan zou ik gewoon af en toe bijten.
2: Ja, inderdaad. Goeie.
0: De probleemmens bijten.
2: Ja. Ja. Daar zijn er genoeg van.
0: Daar zijn er genoeg van. Ja, welk dier zou jij willen zijn? Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Laat het even weten in de app of via de Twitch. Dan om je in te leven in een dier voor een dag. Ja, een beetje. Ja, wat zou dat, een struisvogel zijn of een kop? Maar het mag natuurlijk ook gewoon
2: vlinder,
0: een kat.
2: Hoor.
0: Een vlinder. Oh, heerlijke vogel.
2: Ja.
0: Nou, er zijn genoeg dieren waar je uit kan kiezen. Laat het even weten. Dat kun je doen via 0634606464. Of als je dat moeilijk vindt om te onthouden, ga je gewoon lekker naar de website. Daar staat een WhatsApp-icoontje. Klik je daarop en dan kun je ons een berichtje sturen. En anders even via de Twitch. Dan kunnen we ook gelijk even terugpraten. Dat is ook altijd wel gezellig. Toch?
2: Zeker.
0: Absoluut.
2: Gewoon doen. Hoppa.
0: Ja.

0: Irene Cara met die geweldige titelsong van de film Flashdance hoor je hier. Tot 6 uur zijn wij hier nog bij met Achteraan Sluiten met Hugo en Eza. En wij gaan er zeker een feestje van maken. Met vandaag een leuke vraag, zoals iedere dag.
1: Ja, zeker. Ja. Gekke vraag.
0: Oh, wat leuk. We hadden het er net over. Er is een probleemwolf, een probleem bever ondertussen. Nou ja, goed, wij hadden het, eigenlijk kwamen tot de conclusie. Eigenlijk is de mens een beetje een probleemdier.
1: Oh.
0: En zouden wij ons wat meer moeten inleven in de dieren?
1: Ja.
0: Ja, nou, hoe kun je dat beter doen dan voor één dag een dier te zijn? Dus wij vroegen jou, goh, welk dier zou jij voor één dag willen zijn? Jij ging voor een struisvogel. Heerlijk, heerlijk. Ik ging voor de koala, lekker de hele dag stoned. En we kregen ook wat reacties binnen. Zoals Mike die zegt, een vos, dat is leuk jagen. Nou, dat kan. En ze zijn ook prachtig trouwens.
1: Oh, en heb je ze wel eens horen lachen?
0: Nee.
1: Oh, een vosje die, nou ja, eigenlijk, ja, die gaan een soort van lachen, giebelen of zo. Als je ze aait. Oh, echt.
0: Oh, dat is echt aandoenlijk, denk ik.
1: Zo schattig. Hou op, schei uit.
0: Oh, dat lukt. Ik ga kijken of ik dat geluid nog ergens even kan vinden.
1: Ja, het is echt fantastisch.
0: Nice. Ik zag er gisteren eentje lopen. Echt.
1: Oh.
0: Ja, in het wild. Ja. Pip die meldt zich en die zegt, nou, laat mij maar een huiskat zijn. Lekker chillen en eten krijgen. Ja, Pip, groot gelijk. En dan hebben we nog Kira. Die vind ik wel leuk. Die zegt, een kameel. Die kan beter tegen de hitte dan ik. En bovendien zou ik mijn bulten kunnen vullen met bier.
1: Ik vind het een top, echt een top idee. Mag ik nog veranderen van struisvogel naar kameel?
0: Jij mag van mij veranderen van struisvogel naar kameel. Jij zou hetzelfde doen?
1: 100%. Nou ja, één bult dan met bier en de andere met tequila of zo.
0: Oh, heerlijk. Nou, god, wat een goed plan. En als het dan bier is, gewoon een pilsje of een IPA?
1: Ja, gewoon heel, heel basic pilsje. Ik ben zelf ook een beetje basic, dus dan gewoon regulier, simpel.
0: basic kameel met een pilsje in zijn bulten. Nou, dat klinkt fantastisch. Ik dank jullie voor de antwoorden. Ik ben er heel blij mee. Even een beetje inleven in de dieren. En als je mens wilt blijven, naar goede muziek luisteren.

0: Heet That I Love You So van Rihanna en Neo. En dat rijmt, dus dan moet het wel een goede plaats zijn, toch?
1: Absoluut.
0: Absoluut, absoluut.
1: Dat is het criterium.
0: Ja.
1: Enige ook.
0: Hey, Ace. Ja. Ik vind het altijd leuk. Wij bespreken dit wel eens vaker. Vrouwen die voor zichzelf opkomen.
1: Oh, daar heb ik niks mee.
0: Nee.
1: Niet mijn ding. Totaal niet.
0: Nee, jij, als er iemand is die daar wel iets mee heeft, Ace, dan ben jij dat. Jij barst bijna uit elkaar als die overgaat. En dat vind ik heel leuk. Maar jij vertelde mij dus net iets. En daar ben ik even ingedoken. Over die Catherine Gable.
1: Ja, fantastisch.
0: Vertel, wat jij mij vertelde.
1: Ja, nou ja, er was in het Duitse parlement was er een vrouw. Ik moet zeggen, ik weet het onderwerp niet waar ze het over had.
0: Volgens mij ging het over abortus en vrouwenrechten.
1: Oh, oké. Nou ja, dat is dus inderdaad. Want ik heb gewoon natuurlijk zo'n viral reel gezien. Maar het enige wat ik zag was zo'n Duitse chick. Die dus tegen een ultra-rechtse man. Die had haar blijkbaar gekleineerd. Of weet ik veel wat onderbroken. Weet ik veel. Zij zegt dus inderdaad van. Hey gast. Een vrouwelijk. Ja.
0: Ik kan hem je laten horen.
1: Ja, doe het.
0: Ik kan hem je laten horen. Dan, het is in het Duits. En inderdaad, ze wordt dus de hele tijd onderbroken door een meneer. En daar is ze op een gegeven moment zo klaar mee. Dat ze denkt: oké, nou kan je hem krijgen ook. En ze reageert met dit:
2: Die clitoris had 3000 nervenenden. En ze zijn trotzdem empfindlicher. Dat moet man echt maar schaffen.
0: Met andere woorden, de clitoris heeft 3000 zenuwuiteinden. En toch ben jij een stuk gevoeliger dan dat. Dat is best wel knap, meneertje. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap.
1: Ja, klopt. En terecht.
0: En
1: ja,
0: terecht. Ja.
1: Hou op. Nou, en ze heeft dus uiteindelijk ook nog de excuses aangeboden.
0: Maar niet vanwege haar uitspraken.
1: Zeker niet.
0: Want ze zei namelijk...
2: I said that the clitoris has 3000 nerve endings, which is false. It has 10,000. So I issued an apology.
0: Super sterk, toch?
1: Echt fantastisch. Wat een chick. Die ga ik uitnodigen om bij mij te komen eten.
0: Toch? Ja toch? En ik weet niet, heb je dan de boodschap ook nog gehoord die zij had voor alle andere vrouwen?
1: Vast wel, maar ik en geheugen doen we niet aan.
0: Nou, dan hier nog een keer, want het is een belangrijke boodschap en onthou hem goed.
2: Okay. I think that women shouldn't be afraid to clap back and raise their voice and be nasty. Because sometimes it's necessary.
0: Ja, met andere woorden, soms mag je als vrouw best wel eens wat vaker van je af snauwen op het moment dat er weer eens een man is die over je heen loopt. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, precies. En het is een beetje hetzelfde als mannen gaan mansplainen. Dan kan je dus inderdaad heel giftig over worden en terecht. Of je kan ook denken dat hij als een soort van kleuter jou wil gaan uitleggen dingen die jij ook al weet. Dus dat is misschien ook een manier om ernaar te kijken. Die vond ik ook wel heel grappig.
0: Nou moet ik zeggen, ik ben wel een man die het leuk vindt om dingen uit te leggen. En dat doe ik uit volle enthousiasme. En soms gebeurt het dan ook wel dat ik iets begin uit te leggen en dat ik gewoon uit enthousiasme denk, oh, dit wil ik je vertellen, want dit weet ik. Maar dan wordt dat niet heel erg in dank afgenomen. Maar heb je nog een tip voor mij dan? Want ik bedoel dit niet uit kleineren van een vrouw. Klopt. Ik doe dit namelijk ook bij mannen.
1: Ja, nee, voor jou absoluut de enige tip die ik kan geven, ga er vooral mee door.
0: Oh.
1: Want nee joh, weet je iets met ADHD en iedereen weet van jou dat jij dat zo totaal niet bent. En ik zal vast ook wel, ik ben ook zo iemand van, ik weet niet wat, maar uitleggen. Ja, dus nee, weet je, je doet het nooit vanuit inderdaad negativiteit naar vrouwen toe. Dus lekker blijven doen.
0: Nou, dan zal ik dat onthouden. En als ik het dan wel een keertje doe waarvan jij denkt, ho, ho, ho.
1: Smack your ass.
0: Heel goed, ja. Heel goed. De boodschap van Catherine Gable inderdaad, ga wat vaker van je afsnauwen. Nou, en dat deed Sarah Larsen in 2015. Ook. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen, Ace. Ze trok een condoom om haar been en ze lieten daar een foto van op Instagram zien en zei, dit is voor al die mannen die zeggen dat mijn lul te groot is.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma.

0: echte oorworm voor deze maandagmiddag.
1: I can't get you out of my head.
0: Precies.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Hey Ace.
1: Hey.
0: Ik heb echt respect voor een gave van jou.
1: Oh.
0: Ja, echt.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: Diep respect. Jij kan koken, dat is niet normaal.
1: Ah, je hebt nog niks geproefd, hè? Je hebt alleen maar dingen gezien.
0: Ja, nou, even heel eerlijk. Als ik daar alleen al naar kijk, ik krijg het serieus. Ik ben een soort Pavlov. Ik begin te kwijlen, dat is werkelijk waar. Ik zit heel even zo, hè. Kijk, want je houdt ook een food Instagram en bij. En dan zit ik daar zo doorheen te scrollen of jij laat zo af en toe iets zien. En dan, oh echt, ik zie hier een soort een rotti-schotel, denk ik dat het is. Met een rotti-plaat en heerlijke aardappeltjes ernaast. En hier prachtig uitgedoste visrecepten. En ik zie daar een soort, ja, wat is dit? Een soepje met even zien, wat zit er nog allemaal bij? Nou goed, met andere, hoe kan het toch dat het er allemaal zo lekker uitziet? En hoe bedenk je het?
1: Ik zal meteen, qua bedenken is gewoon inspiratie. Dat is gewoon, ik heb natuurlijk mijn Instagram-algoritme, heeft hier en daar iets met eten. Dus dat, dus ik heb op mijn Instagram natuurlijk allemaal mapjes met dingen van die ik dan wil maken. En daar haal ik inspiratie uit.
0: Oké. Nou, dat klinkt op zich best loon. Dan heb ik nog een andere vraag. Want ik ben echt zo iemand voor de eenpansgerechten, weet je wel? Ik gooi gewoon al mijn zooi gewoon hup in een pan. Half uurtje wachten, zorgen dat het een beetje gaar is en dan eten.
1: Blender erin en
0: desnoods, dan heb je soepie, weet je. Prima, dan heb je wel je voedings. Dan hoef je ook niet te lang na te denken over hoe het eruit ziet. Maar ja, het is wel, hier lijkt het wel alsof jij zeg maar wel meer dan één pan voor gebruikt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je moet mijn keuken ook niet zien na afloop. Dat is echt verschrikkelijk. Ik gebruik voor alles één ding. Ik heb natuurlijk ook alles thuis, want als ik iets ga maken, ik zie hier een nieuw recept en die zegt, ja, dan gebruik je dit vorkje, dan denk ik, oh, dan moet ik dat vorkje hebben, want met een normale vork kan het niet. Het is verschrikkelijk, ja. Nee, maar ik moet zeggen wel een van die dingen die ik echt absoluut altijd wil gebruiken, en dat is voor mensen inderdaad een tip die, zoals jij, niet zo heel erg van koken houden of het ingewikkeld, gebruik een airfryer.
0: Een airfryer?
1: Ja, de airfryer is fantastisch.
0: Ik ben vrij kritisch tegenover de airfryer, want ik denk, wat is nou echt het verschil met een oven? Dus het is echt. Voor de rest kun je alles wat je in de airfryer doet ook gewoon in de oven doen, toch?
1: In principe wel, maar de oven moet echt 20 jaar opwarmen.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan heb je zo'n oven en dan heb je zo'n bakje wat je erin zet.
0: Een heel klein bakje, zo'n gigantisch ding. Ja,
1: ja, weet je wel. En daarnaast gaat het vaak ook veel sneller.
0: Heb je dan een airfryer tip, naast dat het veel sneller gaat, maar ook bijvoorbeeld iets wat ik bijvoorbeeld makkelijk zou kunnen maken of snel of iets wat lekker is?
1: Wat ik dus bijvoorbeeld heel vaak doe, afbakbroodjes. Dus binnen 4 minuten zijn ze klaar. Moet je het oven niet voor te verwarmen, niks. Of je kan eieren koken in je airfryer.
0: Eieren koken in mijn airfryer?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat hier heel veel mensen zitten te luisteren die echt zoiets hebben. Wat een ongelooflijk fossiel dat hij nog nooit broodjes heeft gebakken in een airfryer.
1: Maar het is fantastisch. Ik moet zeggen, dat doe ik er zelf ook nog niet zo heel lang hoor. Iemand anders die heeft mij er ook op moeten wijzen. Dat ik dacht, oh ja, duh. Dus nee. Maar die

0: Instant aardappelpuree.
1: Oeh, daar maak je inderdaad wel echt mensen mee boos.
0: Ik weet het.
1: Daar maak je wel
0: maar
1: echt
0: ik vind dat ik daar genoeg mee compenseer met andere dingen. Dat ik denk, ah, dan mag ik af en toe wel even eten.
1: Nou, vooruit. Oké. Ik vergeef het je, want ik ben echt, als het gaat om koken, het makkelijkst, het liefst, zeg maar. Maar ik vind die airfryer tip, als ik echt haast heb, want inderdaad, de oven duurt echt knetterlang voordat het ding warm is. Dat ik gewoon toch misschien maar eens even kijk of ik een airfryer ergens op de kop kan tikken.
0: Zou doen, doe het.
1: Ja, oké. Nou, vooruit. Dank je. Thanks. En wat staat er vanavond op menu, weet je dat al?
0: Nee, ik heb nog geen idee, maar ik denk iets van zalm.
1: Oké.

0: absoluut niet de powerplaat van deze week. Ja, dat gebeurt dan soms. Hè? Dan ben je vanuit enthousiasme, dan sleep je er iets in en dan blijkt het helemaal een ander nummer te zijn. Maar ik dacht, ik ga hem ook niet afkappen, want het is zo'n lekker nummertje.
1: Ja, zou ik ook niet doen.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nee, daarom. Dus weet je wat ik ga doen? We gaan de powerplaat kanshebbers van volgende week even met je doornemen. En dan gaan we daarna nog even de powerplaat van deze week draaien. Is dat een deal?
1: Ik vind het echt een zeldzaam topidee.
0: Nou, fantastisch. Dankjewel. Want het is weer tijd voor de powerplaat. Daar gaan we doorheen zoals dat gaat. En dat rijmt, dus dan is het waar. Och, ik kreeg ineens helemaal...
1: Sinterklaas staat weer voor de deur, hè? Dus je moet... De pepernoten liggen in de winkel.
0: De pepernoten liggen zeker alweer in de winkel. Ik heb ze zien liggen. Maar goed, wij trakteren niet op pepernoten. Wij trakteren alleen op lekkere muziek. Powerplaten van volgende week. Jij mag stemmen. Jij mag kiezen wat de powerplaat van volgende week wordt. Deze week is dat Brooke Sweat van Shenseea. En dus niet de plaat die je net hoorde, maar de plaat die je straks gaat horen. Maar we hebben ook drie andere keuzes. Namelijk, Another zit daar ondertussen bij, of zit daar deze week bij als kanshebber. En die had al zo'n heerlijk plaatje met... ik kom er ineens niet op. Die heet... Talk to You. Ja, dat was hem. Die hebben we ook wel eens. Die draaiden we ook hier af en toe. Maar hij heeft dus een nieuw nummertje samen met Emily Warren. En die is kanshebber. En ik ben niet ontevreden. Laat ik het maar even zo zeggen. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om jou. Dus als je even wil stemmen op je keuze van je powerplaat, kun je dat doen via de website. Twee keer klikken. Geen gegevens nodig. Met andere woorden, ja, weet je wat? Doe het gewoon. Echt waar.

0: Een van de kanshebbers voor Powerplaat voor volgende week. Silver Lines hoorde je van Another en Emily Warren. En deze is geschreven tijdens een creatieve retreat, zoals ze dat noemen, in New York. Nou.
1: Nou, ja, dat altijd
0: je,
1: al willen weten.
0: Ja, dat hoor je gelijk vanaf. Hè? Dat ja, je denkt, ach, New duidelijk. York sound. Ja, zeker.
1: 100%.
0: Maar er is meer. Er is veel meer om uit te kiezen. Namelijk nog twee andere platen. Waaronder van Jonna Fraser en Tiwa Savage. Savage. Turn It Up. Ja. Vind je het wat, dan moet je erop stemmen. Vind je het niks, dan moet je er vooral niet op stemmen. Maar het is belangrijk dat je stemt. Ga lekker naar de website. Daar kun je nog stemmen. Ik blijf het gewoon zo vaak noemen. Want ja, het is gewoon belangrijk dat wij weten wat jij wil horen. Bijvoorbeeld, Turn It Up.

0: lekker zonnig plaatje, als je mij vraagt. Jonna Fraser en Tiwa Savage, Nigeriaanse singer-songwriter en actrice.
1: Oh, nou, ja. Ik dacht dat het een man was.
0: Maar... Nee. Okay. Het is een vrouw. Het is een... Ze ziet eruit als echt een powervrouw. 46 jaar. Ze is in Balogun geboren. En ze heeft wel meerdere tracks al opgenomen. Maar nu dus de handen ineengeslagen met onze Jonna Fraser. Leuk.
1: Ja,
0: leuk.
1: Gezellig, prima.
0: Lekker zomers. En er zijn meer samenwerkingen. Namelijk nog eentje van de groenste muziekproducenten, als je het mij vraagt. Ze recyclen alles wat er te recyclen valt. Ik heb het over Crisscross Amsterdam. Normaal gesproken zijn ze van het oude liedjes oplappen en weer...
1: Gewoon eventjes door de drumcomputer halen en weer er aan de andere kant eruit. Ja,
0: ja precies. Maar deze keer zijn ze samen gaan werken met Luisa Gerlof Zonza. Oftewel Luisa Zonza. Braziliaans is zij. Zij zingt mee. En ook Willy William. Hij is Frans. DJ. Nou, ze zijn met z'n vijven de studio ingedoken. En daar kwam Mayo Mai uit voort. Het is een plaat die ook weer een beetje de zomerse drum vibes wel wat heeft. Een beetje opzwepender dan wat we net hoorden. Maar op zich een lekker plaatje. Dus ja, je kunt erop stemmen. Heb ik dat al gezegd?
1: Nee, nog niet. Vertel eens.
0: Nou, dat kan via de website www.girlpowerradio.nl. Op woensdag kan het ook via de Insta Stories. Ja, en dan aan het einde van de week dan tellen wij wie de meeste stemmen heeft. En dan draaien wij die volgende week, de hele week, iedere 2 uur, hier op Girl Power Radio. Mooi deal, toch?
1: Ja, fantastisch.

0: love you, baby.
1: My oh my, Criss Cross, Amsterdam. En ja, meestal ga ik dan na die powerplaat kanshebbers even terug naar de vorige eeuw. Dat is altijd wel fijn.
2: 1894.
1: En bijvoorbeeld, toen maakten ze ook al goede muziek namelijk.
2: Zeker.
1: Maar omdat ik nu net de verkeerde powerplaat had ingestart, heb je die nog van mij te groet. En dan beloof ik zo meteen, na het verkeer komt Blondie eraan. En dan gaan we even terug naar 78. Deal?
2: Ja.
1: Dit is de powerplaat van deze week. Ook wel een bangertje hoor.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum, voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, door grenscontroles nu een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: berg die luchtgitaar en die luchtdrum en het hele luchtorkest maar weer op. Dit was Blondie Denise uit 78 alweer. Jeetje mina.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Oh, wat heerlijk, ja. Ik vind het fantastisch, Blondie.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: En jij hebt ondertussen, ben je erachter gekomen wat je vanavond gaat eten?
2: Ja, klopt, want ik zat natuurlijk nog een beetje met die airfryer in mijn hoofd.
0: Ja, ik zag jou ook, jouw hersenen kraken, dat was echt...
2: Ja, en ik heb het even opgezocht en blijkbaar kan je dus ook gewoon knoflook poffen in de airfryer. Ja. En in de oven duurt dat echt wel gewoon makkelijk een uur, maar 25 minuutjes. Dus het wordt vanavond lekker een bloemkool bleekselderijsoep. Het gepofte knoflook.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, joh.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja, niks meer aan doen?
0: Nee, inderdaad. Heb je nog een bordje over?
2: Vast wel. Oh, maak gewoon een emmer.
0: Oh, lekker. Jouw avond is in ieder geval goed.
2: Zeker.
0: Ja, op deze manier snap ik dat. Nu nog even de avond goed maken van al die lieve luisteraars die wij hebben. Hoe gaan we dat doen? Dat is dan even de vraag. Hè? Elke dag weer, om zo rond 4:55, kun jij een plaat aanvragen waar jij op dat moment zin in hebt. Hoe jij dat laatste uurtje doorkomt onderweg naar huis. Of als je al thuis bent of thuis aan het werk bent. Hoe we je avond kunnen inluiden, middag kunnen eindigen. Het maakt niet uit. Misschien wil je een boodschap overbrengen met je muziek. Het maakt helemaal niks uit. Jij bepaalt. En hoe doen ze dat?
2: Lekker via de Twitch.
0: Bijvoorbeeld.
2: Of even appen.
0: Dat kan ook.
2: Even een audioberichtje inspreken.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ja, met waarom ze dat nummer willen horen.
0: Ja,
2: dat vind ik een goed idee.
0: Ja, dat vind ik ook een heel goed idee. Dat je dan zo zit en denkt, ik weet het niet, deze wil ik graag. En waarom en hoezo?
2: Omdat mijn rechterteen een eikel is.
0: Precies.
2: Een hele goede reden om een nummer te horen.
0: Ja, absoluut. Dus als jij denkt, dat wil ik horen, dan laat het even weten. En dan denk je, wat zal ik doen?

0: Ja, de vrouw wiens artiestennaam is ontstaan door autocorrectie. Lady Gaga, hoorde je?
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en we vroegen je, wat wil jij horen? Nou, dat is toch een mooie vraag eigenlijk.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, ja. En toen kwam er een appje binnen en die legde ik aan jou voor. En jij zei, oh, dat is een lekker nummer, dat wil ik ook.
1: Ja,
0: dat
1: ja, wil ik absoluut. Ook.
0: Het verhaal daarachter is iets is wat minder. Ik heb niet helemaal doorgevraagd, maar Nika die meldt zich. En die zegt dat ze iets goeds heeft te maken met haar vriend. Ze zegt er niet bij wat. Dus ik ga daar ook maar niet in graven.
1: Nee, maar dan denk ik dat deze plaat wel heel erg passend is.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja ze wilden hem ook aanvragen. Ik denk, ik denk dat dit precies past. We gaan het hebben over een artiest waar jij volgens mij ook wel van houdt.
1: Ja, het is een beetje zo'n guilty pleasure, zo'n boyband. En Ik weet, ik mag het niet hardop zeggen, maar ja, ik hou gewoon stiekem een klein beetje van boybands.
0: Je houdt
1: een beetje een lulletje.
0: Nou, wil jij hem dan ook maar aankondigen?
1: Oké, dan ga ik.
0: Speciaal voor Nika.
1: Oh, Nika, alsjeblieft. Ik hoop dat je vriend dit ook hoort, dat is wel handig. Maar voor jou speciaal, sorry, seems to be the hardest word, Blue. En natuurlijk Elton John.

0: Nou was het leven van Marky Mark niet altijd Good Vibrations, zou je wel kunnen zeggen.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar hij is er wel mooi vanaf gekomen.
1: Ik denk dat hij wel een beetje mazzel heeft gehad. Uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Uiteindelijk, zijn broer heeft toch hoe heet hij nou van achternaam?
1: Donny Wahlberg.
0: Dankjewel, Donny Wahlberg. Die was er natuurlijk... die heeft hem wel een beetje gered eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Goed, toen is hij gaan acteren en werd hij een echte ster. Over filmpjes moet ik eigenlijk zeggen gesproken. Je algoritme, hè? Dat is toch echt wel een bepaald soort weer afspiegeling van je interesses?
1: Ja, dat zou je denken.
0: Dat zou je denken. Ja, bij jou is dat toch een beetje anders, hè?
1: Het is zo weird bij mij. Echt. Waar het vandaan komt, ik heb geen idee.
0: Nee, als ik mijn algoritme open, dan staat die vol met mensen die drummen of muziek maken of de meest vreemde objecten. Gewoon random dingen waar mensen iets mee doen. En motoren. Vind ik ook altijd leuk. Maar jij komt iedere week weer met een soort... Nou, wat ik nu ben tegengekomen.
1: Ja, en ik zoek het echt niet op, hè. Het is gewoon... Het komt mij toe.
0: Ja, dat vind ik dus ook het meest bizarre. Maar het leuke daaraan vind ik nou wel... dat jij dan ook wel iemand bent die daar dan even helemaal in gaat duiken.
1: Zeker.
0: En in een soort... Ja, ik wil niet zeggen loophole terechtkomt... maar toch ook wel weer een beetje wel. Maar dan weet jij vervolgens over de meest random dingen ineens heel veel. Dus ik dacht, daar moeten we de rest van Nederland ook even mee verblijden met die kennis van jou.
1: Oh god, ja. Ja, nee, oké. Okay. Mijn algoritme op dit moment krijg ik dus een soort koeienmanicure. Ja, en dan denk je misschien koeien die een lakje krijgen. Nee. Blijkbaar is het dus zo dat koeien en paarden... Van paarden weten we het, dat ze hoefijzers moeten krijgen.
0: Ja.
1: Maar de hoeven van koeien blijven dus ook doorgroeien. Dus die moeten minimaal 1 tot 2 keer per jaar moeten die bijgeschaafd worden. Want anders dan gaat de gewichtverdeling gaat verkeerd. En er is ook bijvoorbeeld een ziekte, digital dermatitis. En ja, dat is heel slecht voor de koe. En dan gaat het allemaal infecteren en beestjes. En dan gaat er een breuk in de white line komen. Ja, dat moet je allemaal niet hebben. Dus dan moet er iemand komen om die beesten dan weg te schrapen en te veilen en te doen.
0: En dat popt dan op in jouw algoritme.
1: Ja.
0: Je hebt een voorbeeld meegenomen van hoe dat dan klinkt, zo'n video. Zullen we even luisteren?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
2: She has got a foot that is packed full of stones. And unfortunately, these stones have punctured through the sole into that corium layer and are causing a problem. So, let's get to work cleaning this up.
0: Wauw.
1: Ja, het is fantastisch. Maar het is ook, deze stem helpt natuurlijk mee. Voor de mensen thuis, dit is Nate the Hoof Guy.
0: Uh-huh,
1: dus als je dat leuk vindt, zoek hem even op. En het is een soort van... een soort de Bob Ross van het koeien. ik moet ook eerlijk zeggen, ik blijf ook gewoon hangen bij zo'n filmpje. Dat ik denk, oh, wat gaat er nu weer gebeuren? Of wat komt hij tegen? Een schroef. Nou ja, er zit gewoon een schroef in de... Ja, fantastisch.
0: Ja, ik moet zeggen, toen jij dit zo straks vertelde, dacht ik, oké, waar gaat dit heen? Toen liet jij een video zien. Verdorie, dat is satisfying.
1: Echt, hè?
0: Oh, wat lekker.
1: Fantastisch.
0: Koeienhoeven die gekapt worden. Het is ook een beetje vies. Als in, ja, je moet wel tegen koeienpoep kunnen. Want dat zit zo allemaal tussen die hoeven wat zo weg wordt ge...
1: Ja, maar je ruikt het niet, dus dat is prima.
0: Dat scheelt enorm. Ja, daarom... Maar jij vertelde net over al die ziektes en over die dingen. Waar stond je het meest van te kijken bij die koeienhoeven?
1: Nou, een van de dingen waar ik dus... nooit bij stil heb gestaan, maar het is dus super belangrijk op welke ondergrond de koeien dus staan. Want vooral zachte ondergrond, dus de wei en zo, dat is veel beter voor de hoeven dan wanneer ze heel veel op stal staan. Dus hoe meer ze op stal staan, hoe vaker ze dus zo'n manicure moeten krijgen, of pedicure eigenlijk.
0: Want ik zou zeggen, zo'n koe die... Die, als die op gras staat, dan slijt die hoeven ook niet.
1: Nee, maar op de een of andere manier is dat dus veel beter. Want ja, dat zou op zich, als je erover nadenkt, is dat ook logisch. Want koeien die gewoon in de wilde koeien... Ik weet niet hoe vaak jij ze tegenkomt.
0: Nee, maar, niet heel vaak. Nee,
1: precies, gelukkig. Dat vind ik wel fijn. Maar dat schijnt dus inderdaad echt een ding te zijn. Dus de ondergrond waarop ze staan. En het is natuurlijk ook zo, in een stal bijvoorbeeld... heb je veel meer kans op objecten die in een hoef kunnen schieten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook
1: een schroef of een ding of een... pen of weet ik het wat.
0: Oh.
1: Hey, ja.
0: Oh, Dat ging even. Ja. Ik denk dat de tijd bijna op is. Maar nee, ik hang aan je lippen. Dus schroeven, stenen, alles erin. Ja. Alles,
1: alles moet er weer uit.
0: Alles moet er dan weer uit. En ja. Daar zijn dus dan van die speciale pedicure mensen die dat doen. Waaronder dus de Bob Ross van de koeien pedicure.
1: Weet je wel, ja.
0: En hoe heette die nou, zei je?
1: Neat de Hoefkai.
0: Neat de Hoefkai.
1: Ja, doe het gewoon. Vooral echt heerlijk.
0: Ik vind het ook. Nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Dit was mijn TED Talk.
0: Dit was jouw TED Talk. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee komt. Waar je algoritme je dan naartoe heeft
1: gestuurd. Ik ook. Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
2: op Girl Power Radio.

0: lekker meegezongen. Tenminste, ik hoop jij ook. Het was heerlijk.
1: Ja, je ging wel echt goed uit je plaats.
0: Oh, man. Ik vind het ook zo'n lekker nummertje. En die blijft de rest van de avond in mijn hoofd zitten. Dus dat,
1: nou, helemaal prima, toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Het is beter dan andere muziek. Carnavalskrakers of zo. Die vind ik niet in mijn hoofd. Hey, er is brand op de route de Soleil. Overal staat file. In Duitsland wordt er aan de weg gewerkt. Oftewel, de vakantieperiode is wel begonnen. Maar de kans is groot dat jij achteraan staat met je bakkie. Lekker. Met je muil in de zon en met een beetje pech heb je ook nog eens geen airco.
1: Oh ja, dus zoals ik.
0: Ja, en ik ook. Ik heb wel airco, maar geen airco.
1: Ja, ik ook. Mag ik hier even een heel erg KUT-verhaal even vertellen?
0: Ja.
1: Nou, twee weken geleden was het toen 38 graden.
0: Ja.
1: En mijn vader van 83 vond het een fantastisch idee om 2 uur lang in de auto te gaan zitten. De rondrijden zonder airco.
0: Oh nee.
1: Iedereen, vooral let op de oudere mensen. Want ik heb dus bijna mijn vader moeten wegbrengen.
0: Oh, jeetje.
1: Echt ambulance erbij en alles. Het was echt verschrikkelijk.
0: Want hij zat gewoon in die hete auto.
1: Nee, hij was gaan rijden naar ons oude huis en zo, weet je wel. En gewoon niet met 38 graden.
0: Ja, nee, dat moet je niet doen ook.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Dus hou in godsnaam je oudere mensen in de gaten. Je buurman, je buurvrouw, wie dan ook. Check even op bij ze.
0: Of je kinderen op de achterbank.
1: Of je kinderen
0: op de achterbank. Als je naar de Route de Soleil gaat, inderdaad, naar Frankrijk. Om het dan wat leuker te maken in zo'n auto. Als je genoeg verkoeld bent. De airco staat dan misschien al aan, maar ook niet altijd als je dat niet hebt, dan maakt muziek dat toch altijd wel een stukje beter.
1: Essentieel,
0: ja. 100%.
1: Het eerste wat je roept als je een roadtrip, muziek.
0: Precies. Nou, en dat is waar wij voor gaan zorgen. Ik ga iedere dag samen met jou vandaag eens, samen morgen met Lonneke, een nummertje aanprijzen voor in die Route de Soleil playlist, of eigenlijk de Girl Power playlist, waar

0: Ja, in ieder geval maakt het niet uit, want die zetten we er. Misschien komt hij er later nog wel in, want dat is ook een lekkere plaat. Maar eerst voor in jouw roadtrip playlist een track die ik er sowieso in wil hebben. Die gaan we zo draaien. En dat is inderdaad deze van Pitbull en Kesha. Ja,
1: nice. Oh,
0: zing maar lekker mee.

0: Heerlijk voor in die playlist voor je roadtrip. Dit was Timber met Pitbull en Kesha. En ik zei je net van dat Rihanna dus bijna op deze track had gezeten. Maar ja, die was dus heel druk bezig met Shakira. En ik ben heel even gaan kijken hier. Dat was deze plaat. Ik weet niet of je hem dan herkent. Deze. Die.
1: Ja, ja. Nee, die...
0: Vind je hem minder?
1: Ik vind hem, ja, meh.
0: Maar dat ligt niet aan Shakira, want jij wil ook graag een plaatje toevoegen aan deze
1: roadtriplijst. Ja, fantastisch. Ik moet zeggen, ik vind het meeste wat Shakira maakt, vind ik echt wel lekker. Want La Tortura en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Waka Waka natuurlijk.
0: Zeker, zeker.
1: 100%. Maar deze is op zich wel een hit geweest, maar toch wat minder grote hit.
0: Mm-hmm.
1: Maar hier ga ik ook zo goed op. Het is Shakira met Beyoncé.
0: En waarom moet deze in de roadtriplijst?
1: Omdat het, ik denk dat het, zeker als je gewoon in je eentje in zo'n auto zit, ook een lekkere meezinger. En dan ben je dan...
0: Ja, ja. Oh, dus deze is speciaal voor iedereen die er lekker in hun eentje op uittrekt.
1: Ja.
0: Daar komt het op neer.
1: Denk ik wel.
0: Oh, wat goed. Ja. Wat goed. En je mag er natuurlijk ook samen naar genieten.
1: Absoluut.
0: Maar van ESA, voor al die solo-reizigers.
1: Ah, heerlijk.
0: Toch?
1: Wat een plaat.
0: Zullen we even mee gaan doen dan?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Beautiful Liar. Beyoncé en Shakira.

0: hoor. Michael Jackson, Beat It. Heb jij die documentaire eigenlijk gezien?
1: Nee, nog niet. Nee, volgens mij komt er nu een documentaire en een film.
0: Oh, ik bedoel de film.
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: Want ik zag, op NPO, Start heeft de NTR, die heeft een documentaire gemaakt. Daarom versprak ik mij net. Ja. Waarin ze eigenlijk, ik wist dus helemaal niet het bestaan van die documentaire. Maar er is dus al een documentaire gemaakt over Michael Jackson. Waarin zijn zus wordt geïnterviewd en waarin... Mensen die met hem hebben samengewerkt en daarin vertellen in 4 afleveringen eigenlijk over Michael. Dat wist ik dus helemaal niet.
1: Ja,
0: en ik dacht,
1: zeker.
0: Ik heb het namelijk nooit zo heel erg over films die over iemands leven gaan. Ik hou wel
1: van die biopics.
0: Precies. Ja. Dan denk ik, ja, dat zal allemaal wel. Ik geloof niet zo in mensen die zeggen, hij zal wel dat en dat gedacht hebben of zo. En dan maar dat dan invullen in een soort gedramatiseerde versie. Dat vind ik nooit zo leuk. Documentaires daarentegen vind ik een stuk beter. Maar die bestaat dus gewoon al. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, tuurlijk. Zeker, hallo, de grootste artiest aller tijden.
0: Ja, maar ook zeg maar gewoon op Nederlandse televisie.
1: Ja.
0: Ik heb ergens geleefd onder een steen.
1: Ja, dat maakt niet uit. Als je maar lekker warm was.
0: Precies. Zo, trouwens, over gekke slaapplekken gesproken. Heb je dat bericht meegekregen vandaag? Van die man die in een vuilniswagen uren vastzit.
1: Nee?
0: Nee, nou, dit is een...
1: Oh, vertel mij.
0: Dit is een werkelijk waar. Het was een dakloze man. Tenminste, mensen vermoeden dat het een dakloze man was. Die heeft hier vlakbij in Rotterdam. In het centrum van Rotterdam. Vlakbij, maar voor mij gezien. Urenlang... beklemd gezeten in een vuilniswagen. Dat kwam omdat hij was gaan slapen in een vuilnisbak.
1: In zo'n container?
0: In zo'n container, ja. Die werd geleegd.
1: Oh, wat erg.
0: En daar kwamen ze vanochtend om 10 uur ineens achter dat er ook iemand in zat.
1: Ja, maar dan heeft hij echt mazzel. Want volgens mij wordt ook heel vaak dingen geplet in zo'n wagen, toch?
0: Ja, het is ook wel... Hij is een redelijk kritieke toestand nu naar
1: wel.
0: Het ziekenhuis beland. Ja. Hij kreeg ook ter plekke, moest hij een infuus toegediend krijgen. Oh. En weet ik veel. Ze hebben heel lang bezig geweest, maar hij is nu in het ziekenhuis. Dus ik hoop.
1: Oh, ik vind dat echt heel zielig.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Maar ook een heel bizar verhaal.
1: Ja, en het is ook de nachtmerrie van elke vuilnisman, natuurlijk.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ik weet het wel zeker. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd.
1: Ik hoop dat hij het overleeft en weer in goede gezondheid komt te verkeren.
0: Dat hoop ik ook. Laten we dat hopen. Goed, dat is een beetje een pessimistische noot waarmee we hier de boel gaan afsluiten.
1: Nee joh, hij gaat het gewoon overleven.
0: Hij gaat het
1: hartstikke
0: gewoon
1: gezellig.
0: Oké, vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Die hoop, we houden je op de hoogte. Kijk wat er gebeurt. Jij gaat lekker je... Wat ga je nou uiteindelijk maken? Je broccoli...
1: Bloemkool gepofte knoflooksoep.
0: Ja.
1: En een salade. En ik heb nog een stokbrood van iemand toegeworpen gekregen. Super sympathiek. Dus ik denk dat ik ook een broodje bal ga maken.
0: Oh, lekker. Ja. Nou, dat klinkt heel goed. Ik ga kijken wat mijn lieve vriendin voor mij gekookt heeft. Ik vind het allemaal wel lekker. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, te gek.
0: Dank Esa voor vandaag.
1: Nee, jij bedankt.
0: Morgen ben ik er weer samen met Lon.
1: Helemaal leuk.
0: Jou zie ik volgende week weer.
1: Zeker.
0: Dan heb je weer wat kooktips voor mij. En gaan
1: dan
0: we ook
1: wel.
0: Weer muziek toevoegen aan de playlist. Hartstikke leuk. Na 6 hoor je nog zeker heel veel muziek. Namelijk Pink komt eraan. Lost Frequencies. Maar we gaan ook wat verder terug in de tijd. Namelijk de Sugar Babes staan op de planning. Kortom, lekker blijven luisteren. En dan wens ik je een hele fijne avond. Tot morgen.
1: Doei.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry. Kanshebber nummer 2.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic.

0: Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ecole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.
2: Oh my God, sorry. While I'm not dead. Oh my, yori, yori. Now where you take me.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ecole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 而赛中水中。
1: ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

les khanan parfum ma chas han touchat bord de fan armes ek ma ke kono it gebrak ik heb ek hoe ma se kor ma sel fas ek mobaya bet se ik nog ibe sa ma vat hadu chumut sok kan ik breng iets aan ma moeder ze gaat sansi bar met zusjes leef met anders